Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En Soul. Blend. 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixo. Blend. Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City. Die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I haven't won a league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: woensdagochtend 20 mei. Goed dat je erbij bent. 7:08 momenteel. En dit is de eerste keer dat wij die samen doen, Veronica.
1: Ja, en hij was hartstikke in sync. Gewoon op de beat, alles.
0: Wat goed. Wat moeten we uitknippen. Kun je nog een keer laten horen aan iedereen. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed. Een hele goede morgen. Ja, jongens. De blaadjes zien er allemaal groen uit buiten. Ik hoorde de vogeltjes fluiten alsof het zomer is.
0: Ja,
1: het is
0: alsof,
1: nog geen
0: hè?
1: Zomer.
0: Nee.
1: Maar...
0: komt eraan.
1: Feeling good.
0: Feeling good. En wat draai je dan?
2: R&B Classic.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ga wat losser om met de term R&B vandaag.
0: Oké.
1: Okay. Je zei het net al, het is 20 mei.
0: Ja.
1: En dus vandaag is het exact 35 jaar geleden... dat een van de allerlekkerste zomernummers ooit
0: zo lang
1: werd uitgebracht.
0: Al.
1: Ja,
0: oh.
1: Het is een oude tune.
0: Dan zijn we 35 plus.
1: Maar remember this one. Wat ik al zei, het is geen echte R&B classic in de strikte zin... maar wel een nummer dat je direct in die zomerse Philly barbecue sfeer zet. De groove die je hoort, ja, dat is Kool & The Gang uit 1974. Maar Will Smith, die hoorde het op een tape. Hij zat vast op een vliegveld in Chicago. En hij schreef het hele nummer in één zit. Hij had een beetje een heese stem. Dus vandaar dat hij eigenlijk wat cooler klinkt... dan dat we hem normaliter horen. En dat is puur toeval, maar het was de perfecte combinatie. En waarom wil ik hem nou precies vandaag ook draaien? Jongens, we krijgen straks na vandaag een week... vol zomer. Nederlandse zomer.
0: Ja, dus 1 week lang en daarna gaan we naar 2027.
1: En daarna is het inderdaad klaar met de zomer. Maar dat maakt niet uit. Dus wat ik nu met jou wil afspreken... is dat wij de komende 7 dagen heel goed gaan besteden. En ik ga jou vast in die zomerse sfeer brengen. Hij stond nummer 1 in de R&B-charts. 35 jaar later nog steeds in Rolling Stones' lijst... van de allerbeste zomernummers aller tijden. Ik heb het natuurlijk over DJ Jazzy Jeff... en The Fresh Prince met Summertime.
3: Drums, please!

0: Mijn favoriete album van Outkast. En het is met name Andre 3000 die hoort op Roses. Smell like poep, poep, poep, poep. Goedemorgen, je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. 7:50 momenteel, Veronica en Cuba in de studio. En ja, we maakten ons even druk over iets. Namelijk, de NS-BOA's dragen vanaf vandaag voor het eerst een wapenstok. Het gaat om een proef van een jaar. De proef wordt lokaal uitgerold, dus ze beginnen op Rotterdam Centraal. En vervolgens gaan ze naar Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers veiligheid en service mee. En hoe zit dat nou met die BOA's en die stok?
1: Mogen ze de wapenstok gebruiken als ze te maken krijgen met agressie en geweld? De stok moet medewerkers beter beschermen en mogelijk ook afschrikken. De NS verwacht dat alleen het dragen van de wapenstok al preventief werkt, maar dat die ook gebruikt kan worden.
0: Hij mag dus gebruikt worden.
2: Hij mag gebruikt worden. Ja, wat vind jij daarvan?
0: Nou, ik zat even te kijken, wat voor opleiding hebben BOA's?
2: Oh.
0: Want daar gaat het om. En dat is best een lichte opleiding in de zin van, het duurt maar 3 maanden. Dus best wel veel mensen kunnen dat gaan doen. Mm-hmm. En een conducteur doet ook zo'n BOA-opleiding, by the way. Maar het klinkt een beetje alsof mensen gewoon, hier is een stok, doe er wat mee.
2: Ja.
0: Ik denk, dit moet je wel begeleiden. Want soms zijn mensen agressief en weet je dat helemaal niet. Ja. En komt dat op zo'n moment naar buiten. Je snapt wel, aan de andere kant, dat zie jij ook, we hadden het tijdens de muziek er ook even over, dat er gewoon meer agressie is.
2: Ja, en dat die mensen zichzelf ook zouden moeten kunnen beschermen. Hè?
0: Ja.
2: En nou ja, goed, wat is dan de beste oplossing? Ja, ik heb geen idee. Ik vind het altijd heel erg mooi dat we in Nederland eigenlijk niet zo heel veel wapens hebben.
0: Ja.
2: Of in ieder geval dat wapens niet zo erg gebruikt worden. Aan de andere kant snap ik ook wel dat als mensen agressiever zijn, en nu hebben we dus over in de treinen, hè, de NS-BOA's. Nou goed, er gebeurt veel op de stations.
0: Ja.
2: Ja, dat er iets moet worden gedaan.
0: Ja.
2: Maar grijp je dan naar je wapenstok? En hoe ziet dat er dan uit?
0: En krijgen vakkenvullers straks ook een wapenstok?
2: Nou, dan mag ik hopen van niet.
0: Toch? Want die worden ook aangevallen. Daar hebben we filmpjes van. Ja, dat vind ik dus het moeilijke aan dit verhaal. Je wil geen politiestaat worden.
2: Ja, aan de andere kant wordt het niet ook escalerend, zeg maar.
0: Precies.
2: Op het moment dat iemand een stok ziet, dat het dan nog juist.
0: Ja, en dit is de proef, maar uiteindelijk willen ze dan dus al die BOA's zo'n stok gaan geven.
2: Ja.
0: Dat is het doel waar je naartoe werkt. Ja. Ja, ik vind dat gewoon moeilijk. Van zijn dit mensen die. Natuurlijk zijn er mensen uit alle soorten in elk beroep. Dus je zal maar net iemand hebben die wat agressiever is. Weet je, dat je opeens.
2: Die stok heel snel.
0: Of iemand die wat bangiger is, want dat heb je ook.
2: Ja.
0: Weet je wel, dat je soort van om je heen gaat slaan omdat je bang bent.
2: Ja.
0: Want je moet wel echt begeleiding hebben dan voor deze mensen, denk ik.
2: Ja, dat is waar. Ik moet wel zeggen, als we het toch hebben over wapens, en ik zou moeten kiezen in dit geval, dan ben ik nog steeds blij dat het een wapenstok is, geen pistool.
0: Ja. Ja, dat kan zeker niet. Die kan je niet zomaar geven aan mensen met 3 maanden opleiding.
2: Nee.
0: Nou, hier is een pistool, veel plezier ermee en gebruik me niet te vaak.
2: Ja. Nee, dat. Nou goed, we gaan het in de gaten houden. Dit is dus een proef van een jaar, zei je dat nou?
0: Nee, ik weet niet eens hoe lang.
2: Een jaar.
0: Oh,
2: kijken. Ja, het gaat om een proef van een jaar.
0: Oké.
2: Okay. Dus,
0: Rotterdam
2: Centraal.
0: Dus 2027 weten we wat het volgende plan is.
2: Ja, nou, we houden het in de gaten. Rotterdam Centraal, Den Haag, Zwolle en Den Bosch.
0: Niet schrik als je iemand ziet met een wapenstok.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Na Peaches & Cream, de grootste hit van 112. Dance With Me op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Ja, vandaag is nog een wisselvallige dag met geregeld wat zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk zelfs met hagel en onweer. Maar vanmiddag wordt het vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden. En ik kan je ook alvast vertellen dat het ook de laatste dag is met buien, hoor.
0: Ja?
2: De komende week.
0: Vanaf nu houdt het op.
2: Vanaf nu?
0: Volgend jaar weer.
2: Beetje lekker.
0: Dankjewel, Veronica. We draaien zo meteen de grote hit van Bruno Mars van dit moment. I Just Might. En dit is Tupac met een ode aan zijn moeder, Dear Mama.

0: Sisters with Voices met I'm So Into You. Ja, ik ga je later nog een keer vertellen over hoe ik bijna werd versierd door een van deze dames bij hun laatste concert in Nederland, in Rotterdam.
1: Oké, Playboy.
0: Maar laten we het eerst over iets anders hebben.
1: Ja, heftig nieuws. Onze BNNVARA-collega Gijs Sanders en zijn cameraman, die zijn gearresteerd door het Israëlische leger. Het nieuws kregen we gisteren. Zowel Gijs als zijn cameraman, die werken namelijk voor platform The Marker. Mm-hmm. Voor de mensen die platform niet kennen, het is eigenlijk een nieuwsplatform voor jongeren.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ze voeren mee met de Global Summit Flotilla. Dat is een vloot met humanitaire hulp op weg naar Gaza. Mm-hmm. En ze deden ondertussen verslag van die missie.
1: Ja.
0: Maar sinds gistermiddag is het radiostilte. Geen contact meer met Gijs, helemaal niks. Eindredacteur Lou Muse hoop dat er snel duidelijkheid komt.
2: We hopen de komende uren en dagen meer duidelijkheid te krijgen waar Gijs en zijn cameraman naartoe zijn gebracht. En hoe hij
0: de Global Summit Flotilla, dat is een vloot met humanitaire hulp op weg naar Gaza.
1: Mm-hmm.
0: En ze deden ondertussen verslag van die missie.
1: Ja.
0: Maar sinds gistermiddag is het radiostilte. Geen contact meer met Gijs, helemaal niks. Eindredacteur Lou Muse hoopt dat er snel duidelijkheid komt.
2: We hopen de komende uren en dagen meer duidelijkheid te krijgen waar Gijs en zijn cameraman naartoe zijn gebracht. En hoe wij zo snel mogelijk terug kunnen.

0: bizar. Gisteren zag je namelijk ook live op Instagram dat die arrestatie gebeurde. Je zag zeg maar een Israëlisch schip. Dat vaarde hun kant op. En vervolgens zijn ze gewoon meegenomen. Ja, dat is heel gek. Ik zat ook nog een beetje naar de reacties onder die video te kijken. En iedereen zei ook van ja, maar dit mag Israël volgens mij helemaal niet doen. Want nee, ze hebben helemaal geen recht om zomaar op open wateren mensen op te pakken. Nee. Dit valt dan onder ontvoering.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, het gebeurt natuurlijk bij drugsboten en zo ook.
0: Ja.
1: En ook niet helemaal terecht, denk ik. Want niet alle boten die beschoten worden door Amerika zijn drugsboten.
0: Ja.
1: Blijkt wel. Maar goed, als je kan zeggen van nou, er gebeurt iets wat niet mag volgens de wet.
0: Ja.
1: Dan mag je ingrijpen. Maar in dit geval zou je zeggen, ja, helpen gaat niet tegen de wet in.
0: Nee, precies.
1: Nee, en het is ook gewoon ja, heel gek om dat zo dichtbij te voelen. Dan opeens ga je echt realiseren hoe ook op die manier mensen worden onderdrukt.
0: Ja, ja, en dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd er ook al een schip vol activisten aangehouden door Israël.
1: Ja.
0: Daar zat toen Greta Thunberg ook op.
1: Ja, en dat duurde ook lang, hè?
0: Duurde heel lang voordat we iets hoorden.
1: Ja.
0: En wat zij toen later ook in interviews aangaf is dat ze eigenlijk echt heel slecht werden behandeld door Israël. Ze werden mishandeld door het leger. En als je dat alleen al hoort, kun je je voorstellen hoe Palestijnen worden behandeld.
1: Ja, en ook dus dit is hulp onderweg naar de Palestijnen. Dus eigenlijk het doel is gewoon die hulp blokkeren.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: voelt ook wel gewoon heel...
0: We houden alles in de gaten. We hopen natuurlijk dat onze overheid iets gaat doen.
1: Ja, zou mooi zijn.
0: Ja.
1: Wat zijn de verwachtingen?
0: Hmm.
1: Bruno Mars komt binnenkort deze kant op. Gaat optreden in de Johan Cruijff Arena in juli. 4 concerten doet hij. En ik ben heel benieuwd. Ik heb eindelijk kaartjes. Want het was al uitverkocht. Al vrij snel ook.
0: Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Die
1: gewoon van een vriend overgekocht.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja, want ik zat al te kijken op Ticketswap. En ze hebben in ieder geval geen staplaatsen op Ticketswap. Dus ik wil gewoon staan. Ik wil gewoon in de buurt zijn van Bruno, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Goed meemaken allemaal. Nou, I Just Might van Bruno Mars. Ook van The Romantic.

0: In 1 uur draaien we gewoon twee mensen uit deze familie. Brandy met, wie hadden we nou eerder? Ray J hadden we daarvoor. Ja, ik was even, ja. Dan weet je het en dan weet je toch wie. Sexy Kenna. Ja. En dit was dus baby van baby. Brandy.
1: Sorry, ja, ik ben ondertussen in de studio. Ik heb dus een baby in mijn buik.
0: Ja, dus wat ben je aan het doen?
1: Ik ben dus alleen maar aan het eten. Ik ben dus de hele tijd, het is zo grappig. Ik heb eigenlijk mijn hele zwangerschap heb ik het helemaal niet het gevoel gehad dat ik super veel honger had of wat dan ook. En ik zit nu in het derde trimester, dus de laatste loodjes, hè, zoals ze dat zeggen.
0: Ja.
1: En ik heb me een partij honger, dus ik zit hier gewoon crackers met hummus te eten en er zit van alles tussen mijn tanden waarschijnlijk.
0: Heb je zo'n nieuwe craving?
1: Dat
0: je, ja.
1: Ja, deze. Dit zijn de paprika wafel crackers. Nou, daar kan je mij wel voor wakker maken nu.
0: Zal ik jou iets vertellen?
1: Nou.
0: Heb ik je nog niet verteld. Ik dacht op een gegeven moment dat je zwanger was. Want we waren beneden hier in het pand waar we gingen we lunchen. En toen zei je iets over eten en dat dat met baby te maken had of zo. Er was iets wat je niet lekker vond of zo. Wat je nu niet meer kon ruiken.
1: Had ik mezelf al...
0: Toen dacht ik, zou ze zwanger zijn? Maar ik dacht, je vertelt het wanneer je het wil vertellen.
1: Oh, wat erg. Dus ik heb mijn mond toen al voorbij gepraat.
0: Ja, want ik dacht, maar waarom?
1: Waarom zegt ze dit?
0: Je kindje is er al heel lang.
1: Back.
0: Maar zijn er geen gekke dingen die je nu wil eten en doorgaans eigenlijk helemaal niet lekker vond?
1: Niet per se, maar ik drink wel meer koffie dan dat ik voorheen dronk.
0: Het is zo grappig, want Jasmine, onze andere collega van deze show... Ja. Daar mocht je geen koffie bij in de buurt drinken.
1: Oh, die kon niet met
0: die
1: tegen
0: kon die
1: geur.
0: Niet meer tegen koffie. Grappig hoe dat werkt. Ja, het is super interessant voor mij, want ik weet het natuurlijk allemaal niet. Ik heb er nog geen.
1: Nee, er valt geen pijl op te trekken.
0: Oké. Okay.
1: Dat kan ik je vertellen.
0: Hey, we moeten het zo meteen hebben over een concert waar we allebei bij waren.
1: Oh,
0: en ook daar hebben we nog niet met elkaar over gesproken.
1: Ja, misschien wel het allerbeste concert in tijden.
0: Ja, vind je?
1: Ja, dat durf ik wel te zeggen.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja. En ik ben echt een zeikerd. Ik vind altijd wel iets...
0: Want dit was niet goed.
1: Van dit had anders gemoeten.
0: We hebben het over het concert uit de Nights Like This Tour van Nio en Akon. En Veronica heeft daar iets moois over te vertellen. Was betrokken bij de show op een gegeven moment.
1: Ik werd een onderdeel van de show.
0: Humble
1: brag.
0: En ik mocht in het voorprogramma staan en in het midden van de show.
1: En jij was dus ook een onderdeel van de show.
0: Ik was onderdeel van de show. En ik heb even gepraat met de vrouw van Nio. Dus dat en meer zometeen in de morningshow. Na de headlines van 8 uur. En voor die tijd TLC met Get It Up.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 8 op je woensdagochtend. Dit is de Morning Show met Cuba en Veronica. En Veronica die gaat weer iets nieuws openen, want die is de hele tijd aan het eten, aan het drinken. Wat ben je nu weer aan het doen?
1: Dit is de enige baan waarbij je dat kan doen, volgens mij. Hè? Zo schaamteloos. Maar ik heb een enorme craving elke ochtend naar ijskoffie. En dit is eigenlijk hartstikke smerig, hoor. Voor iedereen die luistert en echt een koffiekenner is,
0: ja?
1: Die weet dat je dit eigenlijk helemaal niet hoort te kopen.
0: Is niet goed.
1: Dit is zo voorverpakt van een heel groot koffiemerk.
0: Zo'n tentje die je over de hele wereld overal vindt.
1: Die je overal vindt. Dit koop je dan in de supermarkt. Ja, dit is natuurlijk geen echte koffie. Maar goed, we zitten hier bij de NPO. Ik moet het of doen met het automaat.
0: Ja.
1: Koffie van de automaat. Ja. Of dan maar met van de supermarkt. Dus daar doe ik het mee. Dus daar ga ik straks lekker even van genieten.
0: Oké, enjoy. Je verdient het. En er is nog een kleine die ervan meegeniet natuurlijk.
1: Ja.
0: Veronica zwanger mocht je het niet hebben meegekregen. The King of Pop gaan we het even over hebben. Want we draaien zo zijn populairste hit eigenlijk. De meest gestreamde hit van deze man. Michael Jackson hebben we het natuurlijk over. En die hit, ja, dat is Billie Jean. Hoe verzin je het? Hoe kom je op zo'n enorme hit? Het is toch wel goed om dat even van Michael zelf te horen. Hij zegt, je moet erin geloven, je moet het manifesteren en dan komt het goed.
2: Now I remember when I wrote Billie Jean, I was riding in my car down Ventura Boulevard. All I said to myself beforehand, I want to write a song with a great bass hook, you know, and I just let it go, really. And then several days later, you know,
0: From above. Dus zo doe je dat, Veronica. Kan jij even een nieuwe Billie Jean schrijven?
1: Ik ga me er niet eens aan wagen. Zo simpel laat hij het lijken. Hè? En vandaag dus, 40 jaar na die release van Billie Jean, staat hij gewoon op nummer 1 wereldwijd.
0: Wow.
1: Holy shit.
0: Ja, dat is trouwens inderdaad op Spotify onder andere. Ja. Op de streamingdiensten.
1: Ja, en dat komt natuurlijk door die biopic.
0: Ja, dat komt door de film Michael, die jij nog steeds niet gezien hebt.
1: Nee, die heb ik nog steeds niet gezien. Maar ik ga de tijd voor nemen, jongens.
0: Go see the movie.
1: Hij heeft trouwens ook nog advies voor andere artiesten.
2: See, the thing is, in artists seem to get in the way of the music. Get out of the way of the music. You know, don't write the music. Let the music write itself.
3: The dance as well?
2: Yeah, same thing.
0: Same thing.
1: Oh, nou ja, nu hoor je meer, hè.
0: In de film zie je ook dat hij heel erg bang was dat de ideeën van God naar Prince gingen. Dus hij ligt op een gegeven moment in de zwembad en zegt van ja, ik moet het nu opschrijven, nu opnemen, want anders geeft God deze hit aan Prince. Wat een rivaliteit.
1: Hou ervan. Nou ja, zijn lijntje met God zat wel goed, hoor. En zit volgens mij nog steeds goed.
0: Ja. Heerlijke hit is dit op NPO Blend. Billie Jean van Michael Jackson.

0: Helmine met Reclusive. Ja, ik wil die bijna meedoen, maar misschien bijna, is dat niet goed voor om meer luisteraars te krijgen.
1: Nou, hoe zit het met je kopstem? Oh, kijk.
0: Maar ik kan hem niet zo mooi doen als hij natuurlijk. Hey, het is alweer 9:50 en Veronica en ik zitten hier al een beetje te kletsen over een concert waar we naartoe zijn geweest.
1: Oh.
0: En het bijzondere, want ja, jij bent hier op woensdag en donderdag. Ja, dus ik heb met Jasmine al een beetje gekletst.
1: Jullie hebben het er al een beetje over gehad.
0: Maar is nog wel, laten we beginnen met jouw verhaal. Welke dag was je naar het concert van Nio en Eka?
1: Afgelopen zaterdag. En dat was een Valentijns cadeau.
0: Ja.
1: Van mij aan mijn partner.
0: Aha.
1: En ik moet eerlijk bekennen dat ik van tevoren, nou, mijn verwachtingen waren gewoon niet zo hoog. Dat kwam ook omdat ik dacht, wat een bijzondere combinatie, Akon en Nio.
0: Maar
1: hè?
0: Één liedje samen.
1: Één liedje samen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ja, tuurlijk, hun hoogtijdagen waren in dezelfde era. Maar voor de rest weet niet zo goed of dit matcht.
0: Ja.
1: Dus ik had ook zoiets van, nou, dit kan zomaar een hele leuke avond worden, maar het kan ook gewoon een hele foute avond
0: hele
1: worden.
0: Slechte, ja.
1: Precies, prima. Ja. Ook ja. Oké.
0: Ik ga het gewoon checken.
1: Nou, 1. Ik had waanzinnige plekken. Ik heb daar ook wel even wat geld voor gelapt, moet ik zeggen. Want ik dacht natuurlijk, ik moet zitten.
0: Ja.
1: Met die dikke buik.
0: Zwangere vrouw.
1: Je gaat niet
0: staan. Die marspit daarvoor
1: staan. Nee, dat ga je niet doen. Nee. Dus ik zit plekken. Maar ik zat dus vooraan. Dus ik had echt gewoon alleen een relingje voor mij.
0: Ja.
1: Dus het was net alsof ik Akon en Nio kon aanraken.
0: Oeh.
1: Zo voelde het al een beetje.
0: Spannend.
1: Daarnaast was het zo ongelooflijk goed in elkaar gezet. En Q, ik meen het echt. Ik ben zo'n zeikert met concerten. Ja, je weet het, voor ons werk, wij gaan bijna iedere week wel naar een concert. Je hebt op een gegeven moment alles wel een beetje gezien. Je weet wanneer een artiest echt zijn best doet. Je weet wanneer een artiest, hè, gewoon even snel voor het snelle geld gaat.
0: Ja.
1: Ik dacht stiekem dat Akon en Nio daarvoor
0: money
1: zouden
0: grab.
1: Gaan. Quick money grab.
0: Ja.
1: Maar het was een show.
0: Ja.
1: Jongens, van begin tot eind.
0: Ja.
1: Ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Nee.
1: En ze begonnen ook gewoon direct met die hits.
0: Ja.
1: Het was wel pap, pap, pap, pap, pap, pap. Hit na hit na hit na hit.
0: Oh ja.
1: En ik dacht op een gegeven moment na een kwartier of 20 minuten in die show, waarom de fuck heb ik zitplekken? Want ik sta alleen maar. Ik ben alleen maar aan het dansen hier.
0: Maar wel op een veilige plek.
1: Wel op een hele veilige plek inderdaad. En op een gegeven moment was dat dus zo intens dat dus de regisseur van het geheel, want je hebt van die grote schermen,
0: ja,
1: mij in beeld nam. Met mijn dikke buik.
0: Met je zwangere buik.
1: Want ik ging helemaal uit mijn plaats daar.
0: Ja.
1: Alsof ik dus bij een concert van Michael Jackson was.
0: En ik hoorde dat weer van Jamie. Dus ook de collega's zagen jou op het grote scherm,
1: ja,
0: losgaan. Superleuk.
1: Het was waanzinnig.
0: Ja.
1: En ik had dus, wat ik al zei, ik had best wel dure kaarten gekocht.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg je dus een goodie bag.
0: Oh, nou, wat zat erin?
1: Ik had er helemaal zin in. Dus ik zat in het vak van Akon. Dus ik heb een pet met Akon erop. Ik heb sokken met Akon's branding erop.
0: Wow.
1: Het gaat helemaal nergens over.
0: Mocht je ook als eerste naar binnen?
1: Dit.
0: Want ik zag dus, ik was in Antwerpen, maar ik zag dus dat er een bepaalde groep mensen die mochten eerder naar binnen,
1: ja,
0: dan de rest.
1: Ik hoefde ook niet in de rij te staan. Ik vond het fantastisch.
0: Oh ja, dat is wel een goeie.
1: Ben je nu aan het luisteren en denk je, Veronica, haal alsjeblieft je kop over dit concert. Ik was er niet bij. Ik wou dat ik erbij was, maar ik was er niet bij. I don't wanna hear this anymore. Ik beloof je. Ik ga misschien nog 2 keer over dit concert hebben.
0: Oké, 2 keer. En moeten we nog even tippen wat voor andere leuke concerten eraan komen? Dat mensen denken van, oh, maar daar kan ik wel naartoe.
1: Ja, dat vind ik een goed idee. De spanningen lopen hoog op, want 6 juni staat Kanye West.
0: Ja.
1: In het
0: Gelderdoom. Wel of niet in de Gelderdoom.
1: We gaan het zien.
0: En 2 dagen later ook weer, toch?
1: Was het 6 en 8 juni.
0: 8 juni, ja.
1: Correct.
0: Ja. Juli Bruno Mars.
1: Oeh, lekker.
0: Uit mijn hoofd doe ik dit even. Jill Scott in oktober.
1: Ja, en daarvoor hebben we natuurlijk ook nog Kwaku, En Vogue.
0: Oh ja, En Vogue. Bij Kwaku. Dat is ook bijzonder.
1: En er komen wel leuke concerten aan.
0: Ja. Dus als je denkt van, nou, ik heb het gemist. Ja, er komt zoveel leuks aan. Toch? Er is nog zijn nog heel veel mogelijkheden. En al die festivals in de zomer.
1: Precies.
0: Komt goed. Natuurlijk moeten we wel een grote hit van Nio draaien.
1: Oh.
0: So Sick, de eerste. Hij is ziek van al die liefdesliedjes op de

0: en Drake met What's My Name.
1: Ja, het weer is wisselvallig vandaag, met hier en daar geregeld wat zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk zelfs met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vaker wel wat droog en zonniger, en dan wordt het 16 tot 18 graden. En hou je vast, na vandaag begint de zomer.
0: Wauw. We bellen zometeen met zanger Nelson Freitas. Die gaat ermee stoppen. Je kan het je niet voorstellen.
1: Wat?
0: Maar een laatste album, Legacy. En daarna is het klaar.
1: Nou ja.
0: Dus we moeten wel even weten hoe dat zit. En misschien aanmoedigen om gewoon door te gaan.
1: Ja.
0: Toch?
1: Heel goed idee.
0: Maar nu stappen we in de tijdmachine met Dio en Stef.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, ik kan niet.

0: aankondigen bij R&B Café in de Ahoy in Rotterdam. Man is wel een beetje oud geworden.
1: Wake up call.
2: Vorig jaar vierde hij zijn 25-jarige jubileum en sprak ik hem voor Podium Zwart. Een van de pioniers van de Nederlandse zoek- en afropop presenteert morgen in Rotterdam zijn laatste album Legacy. Bewust in een hele intieme setting waarin zijn muziek, verhaal en artistieke nalatenschap centraal staat. Ik heb het over niemand minder dan Nelson Vrijtas. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi.
3: Wat een intro.
2: Hey, nou ja, goed, ik kon nog wel even doorgaan hoor. 25 jaar in de game. Je hebt genoeg mensen en sounds geïnspireerd. Morgen gaan wij naar die presentatie kijken van je allerlaatste album in Rotterdam. Maar ik denk dan gelijk, oh nee, je allerlaatste album? Nelson, wat doe je met ons?
3: Nou, het mooie ervan is dat iedereen dat heeft. Dus dat is eigenlijk wel mooi. Weet je, dat heb je toch zoiets van, ja, je wil binnen listening, weet je toch?
2: Mm.
3: Maar het is gewoon mijn laatste album. Ik heb nooit gezegd dat ik ga stoppen met muziek maken.
2: Oh.
3: Ik heb zo'n gevoel dat mensen tegenwoordig niet echt meer de tijd nemen om naar albums te luisteren.
0: Oh.
3: En je steekt er toch heel veel energie in, snap je?
0: Ja.
3: Als ik zeg maar een album maak van 12 tracks, dan maak ik iets van 30 tracks. En die energie gaan we gewoon ergens anders insteken, man. Je zei wel allemaal wat ouder. Weet toch, die energie kunnen we gewoon ergens anders in.
0: Waarin dan?
3: En dat is echt van alles, man. Echt van alles. Alles is het gewoon naar het strand gaan en genieten van de zon.
2: Oké, ik hoor je volledig. Hè? Ik bedoel, als je al zo lang muziek maakt.
3: 30 tracks. En die energie gaan we gewoon ergens anders insteken, man. Je zei wel allemaal wat ouder. Weet toch, die energie kunnen we gewoon ergens anders in.
0: Waarin dan?
3: En dat is echt van alles, man. Echt van alles. Alles is het gewoon naar het strand gaan en genieten van de zon.
2: Oké, ik hoor je volledig. Hè? Ik bedoel, als je al zo lang muziek maakt en je merkt ook dat de

0: wat is een album? Een album is volgens mij vanaf 9 tracks.
1: Oh ja.
0: Of 10.
2: Ja.
0: Ja, dus als ik 6 tracks drop, ja, whatever.
1: EP'tje.
2: EP'tje, ja.
0: Het hoeven geen singles meer, het hoeven geen, en niet alleen singles te zijn, snap je?
2: Hey, maar jij bedoel, je praat nu met ons, hè? Wij zitten bij Blend. Wij zijn wel allemaal van de generatie, wij houden van albums. Dus laten we heel eventjes in dit album duiken. Legacy, hoe zou je dit album omschrijven?
0: Als een body of work van waar ik nu sta in het leven. Het is heel volwassen, het is heel fris. Het is lekker zomers. Het is gewoon echt waar ik nu sta. Dit album heeft trouwens ook nog een deluxe version met 5 tracks. Die komen nog eraan.
1: Oh ja, nieuwe versie.
0: Het is wel een extended album, snap je? Je krijgt echt wel, voor je, laat ik zeggen, 2 jaar muziek met dit album van mij.
2: Hey, en qua sound, welke kant gaan we op?
0: Qua sound, het is, ik ben met sommige nummers teruggaan naar de sound waarmee ik ben begonnen.
2: Dus een beetje die zoekkant.
0: Juist,
2: ja.
0: Maar daarnaast is het heel fris nu, danceable. En hij zit een beetje soort van een piano-achtig op, een beetje dance tracks. Het is heel fris.
1: En het staat al online, hè? Want morgen is de presentatie, maar het album Legacy is al te vinden.
0: Ja, het album Legacy staat al iets van 3 weken online. We hebben de release eerst in Portugal gedaan. Daarna ben ik naar Angola en naar Capverdi gaan, sorry. Nu gaan we naar Rotterdam, dan naar Angola en dan naar Mozambique.
2: Oh, wow. Dan is,
1: een promotourtje.
0: Dat promotour, maar de tour is op zich ook al aardig vol tot met eind september. Zit ik al voorgeboekt. Dus.
1: Oh, ja, voor de mensen hier, grote festivals of eigen podia waar je staat?
0: Ik zag wat aanvragen van Nederland binnenkomen, Amsterdam en Rotterdam. Volgens mij zijn we nog niet helemaal eruit. Maar er moet sowieso wel wat gebeuren in Nederland natuurlijk.
1: But gotta get the money right.
0: Ja, volgend jaar.
2: Ja, maar ook Nelson, jij woont tegenwoordig in Portugal. Je hebt gewoon afscheid genomen van Rotterdam.
0: Nooit afscheid, hè. Ik ga nog steeds 2 à 3 keer per jaar terug. Maar ik woon inderdaad in Portugal. Maar ook al meer dan 10 jaar.
2: Maar oké. Dus Rotterdam heeft nog steeds wel een bijzonder plekje in je hart.
0: Sowieso. Helemaal. Ik ben natuurlijk wel gegroeid. Daarom heb ik ook gekozen om het in Rotterdam te doen. Vlak bij mijn oude woning. Mijn moeder woont nog steeds daar.
1: Welk gedeelte
0: dus
1: is
0: mooi
1: het?
0: Mooi is dat ik in Rotterdam-Noord.
1: Ja. Bij de Bergweg of zo.
0: Nee, het is vlakbij. Hoe heet het nou, joh? Vlakbij Coolsingel. Vlakbij Coolsingel.
1: Leuk, ja. Man.
0: Het mooie ervan is gewoon bij mijn moeder. Het loopafstand.
1: Dus daarna loop je naar je moeder weer.
0: Ik ga gewoon naartoe lopen. Dat is gewoon mooi, snap je?
1: Ja, prachtig. 25 jaar carrière dus. Wat wil je dat de mensen onthouden van die 25 jaar? Of dat ze bijblijft?
0: Dat het gewoon goede muziek is geweest. Veel muziek. Muziek die echt grenzen waar ik overschreden. Mensen die komen naar me toe. Zeggen, ik luister naar je in Australië. Mensen komen naar me toe die zeggen, ik luister naar je in Curaçao, in Aruba, in Angola. Het maakt niet uit, man. Overal wordt mijn muziek wel gedraaid. En weet je wat het mooie nog ervan is? Dat wil ik ook eigenlijk wel delen hier. Ik doe volgend jaar in Portugal, 27 maart, doe ik een concert in de grootste zaal van Portugal. 18.000 man, heet Meo Arena. Dus dat is ook wel leuk om te weten.
2: Wauw, kunnen we daar? Daar willen we bij zijn. Ja, man.
0: Nou, dan zijn jullie bij deze uitgenodigd.
2: Thank you.
1: Wauw. En Nelson Freitas, ja, succes morgen met de lancering van het album Legacy. En we kijken ook uit naar die deluxe versie. Dit is er eentje die iedereen van je kent. Dus ik denk dat iedereen hem kan meezingen nu. Rebound Chick van Nelson Freitas.

0: stemmen. The Queen of Hip Hop and Soul. Mary J. Blige hoorde je met All Night Long. En daarmee is het alweer bijna tijd geworden. Want het is 9:05 voor de aankondiging van de...
1: Power Pokoe!
0: Ja, het is weer zover. We gaan een scenario schetsen en aan jou de vraag wat je erbij voelt en wat je erbij wil horen.
1: Ja, nou goed, je hebt de hele dag hard gewerkt, het zit erop. Vlak voordat je naar huis gaat, ga je nog eventjes je laatste boodschap doen. Je kent het wel. En daar ben je, hè, bij de supermarkt. Je hebt je karretje vol of je mandje vol met boodschappen. En dan loop je dan langs dat laatste rek. Ja. Dat laatste rek met tijdschriften. Oh. En jouw oog valt ineens op... Even kijken, iets in mijn linkerhoek zegt dat ik even moet kijken naar wat daar nou precies ligt. En je kijkt en op dat moment staat de tijd stil. Ja, je ziet het goed. De nieuwe mensheld ligt daar. Het tijdschrift. Met op de cover Umberto Tan en zijn zoon. Ik kan je vertellen, er zijn heel veel liedjes die op dat moment door mijn hoofd gaan. Het moment dat ik de cover zie van de nieuwe mensheld. Maar ik wil heel graag van jou weten welk liedje jij hoort terwijl jij naar deze cover kijkt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dank je wel alvast. En graag gedaan, mocht je hem nog niet hebben gezien.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
1: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
0: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. Advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
2: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: With You van Chris Brown zie je hem ook gewoon dansen. Dat is waar het uiteindelijk op uitkwam. Beetje freestyle dansen. Wat een hit is het trouwens.
1: Why not?
0: Goed dat je luistert naar de Morning Show 12 over 9 alweer op je woensdagochtend. Het is 20 mei vandaag en wellicht ben je al op je werk aangekomen. Of bijna op je werk. En dan kan je wel wat extra energie, wat extra power gebruiken.
2: Power pokoe.
0: Ja, het is weer tijd voor de power pokoe. En Veronica heeft een heel mooi verhaal voor je. Want zij en mijn collega Siam zaten echt te smullen voor het beeldscherm net.
1: Ah, picture this. Weet je, je hebt vandaag een lange dag op zitten. Vlak voordat je naar huis gaat, doe je nog even wat boodschappen.
0: Ja.
1: Dus jij vliegt door die supermarkt heen met je mandje in je handen en je pleurt een mandje vol. En dan kom je net langs dat laatste schap. Dat laatste schap vol tijdschriften.
0: Oh ja, al die tijdschriften naast elkaar.
1: Ja, waar je eigenlijk nooit naar
0: nooit
1: kijkt,
0: naar kijkt,
1: toch?
0: Nee, wie leest er nou een tijdschrift?
1: Maar ineens hoor je een soort hemels geluid. En je kijkt naar links en wat zie je daar?
0: Wat zie je?
1: Pardoes.
0: Pardoes.
1: De cover van De Mensheld.
0: Oh.
1: De gloednieuwe Mensheld ligt in de schappen. En wie zie je daar op de cover?
0: Een man die we kennen van tv.
1: Zeker weten, dat is Umberto Tang. Oftewel Umberto Spang. Shout-out naar Shai. Umberto, die staat op de cover samen met zijn zoon.
0: Ja.
1: Heeft 12 weken lang getraind. Nou, dat is te zien ook. En nou, er gaan allerlei liedjes ineens vol spontaan spelen in jouw hoofd. En ik wil heel graag van jou weten welke liedjes dat dan zijn.
0: Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je nog niet weet hoe die cover eruit ziet. Dus dan kan je altijd even googlen.
0: Even googlen.
1: You're
0: even
1: very
0: GPT'en.
1: Welcome.
0: Ja.
1: Voor degenen die al wel hebben gekeken naar de cover van De Nieuwe Mensheld met Umberto Spang erop. Lisa bijvoorbeeld, die zegt het enige liedje wat ik hoor is Oeps van Tweet.
0: There goes my skirt. Oh my. Ja, die past wel.
1: Shien die reageert ook, die zegt Daddy's Home van Usher.
0: Goeie. Mm. Dankjewel voor je berichtje.
1: Nunu, dankjewel voor je berichtje. Jij zegt Sexual Healing van Marvin Gaye. Nou.
0: When I get that feeling.
1: Nou zeg,
0: sexual
1: Nunu.
0: Sexual healing. Ja, lekker.
1: Dylan, die heeft het over. Ja, dat is ook een motivatie namelijk. Joe Budden, Pump It Up.
0: Pump It Up.
1: Die voelt zich enorm gemotiveerd
0: dat
1: door naar die
0: dus.
1: Foto te kijken.
0: Ik kijk en ik, oh my god, ik moet echt naar de sportschool. Ja, wat doe ik met mijn tijd?
1: Ja, ik wil geen pressure op jou gooien, maar deze man is 60.
0: Ja, hij staat naast zijn zoon van 18 en ze zien er praktisch hetzelfde uit.
1: Het zouden broers kunnen zijn.
0: Toch?
1: Shout-out naar iedereen die heeft gereageerd. Bedankt voor jullie reacties. Nogmaals, graag gedaan. Mocht je De Mensheld nog niet hebben gezien en nadat je mij hebt gehoord, nu wel.
0: Even naar de appie.
1: Valentina, die zegt... De enige track die ik in mijn hoofd hoor wanneer ik kijk naar Umberto Tan... is What a Man van Sol.

0: Ook als Ashley Banks in de serie The Fresh Prince of Bel-Air. Je hoorde Daydream In van Tatjana Ali. Ja, ook een mooie stem, hè. Jammer dat ze niks meer uitbrengt op dit moment. Ze is nog wel gewoon goed bezig. Ik zag laatst een foto van haar. Ze was pas geleden jarig. En het ziet eruit alsof ze gewoon gezond leeft. Iemand die ook jarig is... Daar kent Veronica volgens mij een bekende rapverse van. Klopt dat?
1: Nou, ik kan wel proberen mee te rappen. Maar ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Hij is vandaag 54 geworden. Busta Rhymes.
0: Bas. Die binnenkort ook deze kant op komt.
1: Ja.
0: Want hij gaat optreden. Heb je hem wel eens live gezien?
1: Ik heb hem wel eens live gezien op een festival. Herinner ik me vaag. Ik was niet very impressed.
0: Nee?
1: Nee. Maar
0: je denkt, legendarische rapper Busta Rhymes.
1: Maar sommige mensen moet je gewoon op de plaat horen, toch?
0: Een van de snelste rappers ter wereld. Is het ook?
1: I feel like I'm running and feel like I gotta get away, cause I don't... Nee, ik ga het niet doen, ik ga het echt niet
0: Misschien wil onze collega Siam even bijspringen.
2: Ready? Okay, let's go! Cause I feel like running and I feel like I gotta get away, better know that I don't and won't never stop, cause you know I gotta win every day,
0: En hij staat dus op het Guilty Pleasure Festival, Busta Rhymes, dat is op 5 juli, zondag 5 juli, bij de Gaasperplas in Amsterdam.
1: Enig.
0: Iemand die nu in het land is Exhibit, hè?
1: Wauw.
0: Ja.
1: My brother from another mother.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja, als je nou een foto van Exhibit opzoekt en een foto van mij... wij lijken dus heel erg op elkaar. Ik denk dat als ik een man zou zijn, zou ik er dus uitzien als
0: Exhibit. Broer en zus.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Hij staat in Leiden inderdaad.
0: Ja.
1: Gisteren was hij er ook.
0: Ja.
1: En volgens onze luisteraar Sven was het super vet. Dus als je vanavond gaat, you're gonna have a good time.
0: Exhibit, Mr. X to the Z. Dan wil ik het nog even hebben over comedy dingen. Namelijk dat de Amerikanen Mike Brabanti en Jake Velasquez... die zijn in de comedyclub Haug in Rotterdam. En is vanavond ook een open mic.
1: Stoer. Zou jij dat durven?
0: Ja, ik had dus ooit bedacht, we hebben het niet uitgevoerd... maar The Road to Comedy, waarin ik comediant zou worden... en dat we dan hier in de radioshow zouden laten horen.
1: Oh, je had er helemaal een ding omheen
0: heel
1: bedacht.
0: Heel plannen met z'n allen bedacht. En uiteindelijk zijn we niet meer doorgegaan.
1: Maar je kan toch alsnog een keer naar een open mic gaan?
0: Ja, dus dat was het doel. Maar ik wilde dan eerst met wat comedians praten.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld met Howard.
1: Ja.
0: Of met Risa. Op de radio. Dus even advies geven. Ja, en dan ga ik schrijven. En dan weet je het hele ding doorlopen. En punchlines en dit en dat. En dan inderdaad zou ik bijvoorbeeld bij zo'n open mic night in Haug... zou ik het gaan doen.
1: Ik vind dat zo stoer. Mensen die dat gewoon durven. Ik kijk nu op Netflix Funny AF van Kevin Hart.
0: Waar Kevin Hart is het.
1: En daar zijn ze dus ook op zoek naar het allernieuwste, grootste
0: comedy talent.
1: En eigenlijk is iedereen heel goed. Spoiler, iedereen is echt mega goed in dit programma.
0: Ja.
1: Maar als er dan een grap eventjes niet valt, nou...
0: Stort het in.
1: Ja, ik zou sterven. Schiet mij maar neer.
0: Ja.
1: Het lijkt me verschrikkelijk. Ik heb zoveel respect voor comedians.
0: Heb je naar de roast of Kevin Hart gekeken?
1: Uiteraard.
0: Oh my god.
1: In twee delen, want anders kon ik er niet
0: veel
1: aan.
0: Veel te lang. En Archer pakte hem zelfs aan.
1: Vanavond, wat hebben we nog meer? Om even de agenda af te maken.
0: Ja.
1: Nasreddin de Char staat met zijn Wat als theatershow... in Theater aan de Schie in Schiedam.
0: Nice. Allemaal leuke dingen om te doen. Hele fijne dag vandaag en blijf lekker luisteren naar NPO Blend. Ook voor de muziek die we draaien. Zometeen Alicia Keys met You Don't Know My Name. En dit zijn Joe and the G-Unit. Nee, wat zeg ik? Joe and the G-Unit. Right with you.

0: Ja, ik wil realiseer me of eens You Don't Know My Name was dit van Alicia Keys. En zij belt dus naar zo'n vaste telefoon. Want ze zegt, hello, can I speak to Michael?
1: Oh ja.
0: Dat is een andere era, toch, dat we dat deden?
1: Doodeng.
0: Toen moest je nog draaien op een telefoon.
1: Ja, niet weten wie je aan de telefoon kreeg.
0: Dat ja. Vragen naar iemand anders. Hey goed, je luistert naar de Morning Show. En het is alweer 7:07. Tijd vliegt, maar toch het weerbericht.
2: Het NPO Blend Weer.
1: Ja, het is een wisselvallige dag met geregeld wat zon. Maar vooral krijgen we in het binnenland stevige buien. Met mogelijk zo'n hagel, onweer, ellende.
0: Nice.
1: Maar het goede nieuws is...
0: Het zonnetje?
1: Vanmiddag wordt het wat droger. Komt het zonnetje door, schieten we zo richting de 16 tot 18 graden. En hierna is het gewoon een week zomer.
0: Ja, dus de zomer komt er wel echt aan, maar is er nog niet.
1: Maar
0: is de conclusie.
1: Heb jij dan een klein beetje zomer voor ons?
3: Caribbean Classic.
0: Ja, dat heb ik zeker voor je, Veronica. En we gaan naar een artiest, een Jamaicaanse artiest... die ook nog producer is en ook nog schrijver voor andere mensen. Zo deed hij bijvoorbeeld We Be Burning met Sean Paul. Hij heeft ook muziek geschreven voor Tony Matterhorn, Mavado, Elephant Man en Burning Boy ook. Een track met Jeremiah, die Secret heet, is ook medegeschreven door deze man. Maar hij heeft zelf ook een grote hit die we echt overal draaien. We hebben hem zelfs zondag nog gedraaid bij het concert van Akon en Nio. En mensen zongen hem feilloos mee. Ik heb het over Serrani, die een grote hit afleverde... voor mensen die de spelletjes een beetje zat zijn in de relaties. Geen spelletjes meer, oftewel no games.

0: Toch mooi dat iedereen zo'n, wat is het, dancehall hit kan meezingen. Ook bij een R&B-concert zoals dat concert van Nio en Akon afgelopen weekend. Vrijdag waren ze in Amsterdam, in de Ziggo Dome, zaterdag ook. En zondag waren ze in Antwerpen. En daar hebben ze dus nu de AFAS Dome. Vroeger heette dat de Sportpaleis.
1: Oh ja.
0: Maar ze dachten, oh, Ziggo Dome werkt. AFAS kan erop geplakt worden. Een beetje samenvoegen van dingen. Hey, ik kwam iets tegen, Veronica. En ik weet niet of je dat ook hebt gezien. Maar er is dus een man die heet Notorious B1. En die had dus voor Biggie al een beetje de track Juicy gemaakt.
1: Hè?
0: Dus hij bracht hem uit. Hij komt uit Mississippi, dus ver weg van New York. Maar hij bracht hem uit in 93. En Juicy verscheen in 94. Waarom zeg ik dat? Omdat als je deze twee artiesten vergelijkt, zijn er heel veel overeenkomsten. Als eerste die naam. Notorious B1 en Notorious B.I.G. En dan deze track. Even luisteren. It's all good, baby.

0: En die man is dus gestopt met rappen in die tijd. En er wordt gezegd dat hij gewoon door Puffy is omgekocht. Van stop met rappen, zegt niks meer over deze track. Hij is ook van Spotify gehaald onlangs. Wees geen rapper meer en laat ons dat gewoon doen.
1: Maar ik bedoel, even afgezien van de gelijk, de naam.
0: En die man is dus gestopt met rappen in die tijd. En er wordt gezegd dat hij gewoon door Puffy is omgekocht. Van stop met rappen, zegt niks meer over deze track. Hij is ook van Spotify gehaald onlangs. Wees geen rapper meer en laat ons dat gewoon doen.
1: Maar ik bedoel, even afgezien van de gelijk, de naam die op elkaar lijkt, ja. De artiesten.

0: Daddy, dus Big Papa en Big Daddy. Het is echt alsof ze gewoon zijn carrière hebben overgenomen.
1: Ongelooflijk.
0: Toch?
1: Ja, en in die tijd, als je het daarover hebt...
0: Ja, dan kon je gewoon echt zorgen dat niemand een plaat te horen kreeg.
1: Ja, het is niet dat je even op Instagram kon zeggen... Hey jongens, je nakt mijn stijl, mijn alles.
0: Nee.
1: Wat een bizar... Nou ja,
0: en hij leeft nog. Hij is dus nu op TikTok en op Instagram is hij geïnterviewd.
1: Ja.
0: En ja, hij houdt voet bij stuk dat ze zijn carrière gewoon gekopieerd hebben. Maar hij is dus wel onder omstandigheden gestopt met rappen. Meteen daarna ook. Dus,
1: en P. Diddy zat hier natuurlijk ook weer achter.
0: Ja, dus het verhaal is dat hij dus gewoon een zak geld heeft meegenomen voor deze meneer. En heeft gezegd van, luister, jij stopt nu met je carrière en wij gaan verder.
1: Conspiracy.
0: Het is gewoon interessant, toch?
1: Ik hou er wel van, hoor.
0: Het is een beetje juicy.
2: Yeah.

0: Voor alle onafhankelijke vrouwen die nu luisteren naar NPO Blend. Destiny's Child met Independent Women. En daarmee gaan we alweer richting de klok van 10 uur. 8 voor 10 momenteel. Dit is de Morning Show op NPO Blend. En zometeen Jamie's Jam.
1: Ja, hi, hallo.
0: Hoe gaat-ie?
1: Goed, met jullie?
2: Ja, lekker.
0: We hebben net iets ontdekt over Veronica. Heb je het gezien?
1: Ja, ik schrok er een beetje van. En ik denk dat Veronica thuis even moet praten.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ik in ieder geval van mijn moeder moet bellen.
1: Ja.
0: Want wij zaten even naar de concerten te kijken. Een exhibit trad gisteren op, vandaag weer. En volgens mij morgen ook weer in Nederland.
1: Ja.
0: En toen kregen we een plaatje binnen. Een vergelijking van het gezicht van exhibit. En dat van Veronica. Met die mooie glimlach.
1: Ja.
0: Kleine oogjes als ze lachen.
1: Jullie hebben echt dezelfde lach.
0: Ja, je kijkt er nu naar.
2: Het ding is, je kunt je afvragen, heb je Exhibit en Veronica wel eens allebei tegelijkertijd in één ruimte gezien?
0: Nou, bestaat daar een filmpje van?
2: Nee.
0: Oh, maar dan moeten we dat gaan fixen.
1: Wel filmpjes van Exhibit met je moeder samen.
0: Ja. Maar goed, dat voelt wel
1: die,
0: zo,
1: die kwam ik tegen op een hele rare website.
0: Jamie took it there. Maar wel leuk om te onderzoeken. En ga je dat plaatje ook zo posten? Dat iedereen die luistert dat een keertje kan zien?
2: Ja, ik denk dat iedereen... dat ga ik zo zeker wel even delen. Als ik het niet doe, doe jij het wel natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik ook aan. Ja. Maar de eerste natuurlijk aan jou. Veronica van Hoogdalem op Instagram te vinden onder andere.
2: Mocht je afvragen hoe ik eruit zou zien als man, dan is het Exhibit.
1: Ja, wat goed zeg.
0: Aanstekelijk, lachen allebei.
2: Nee, ja, ik weet dit echt al een tijd.
1: Oh, je weet het al
2: lang.
0: Je wou er alleen niet over praten.
2: Nee.
0: Totdat we de microfoon voor je overgooiden.
1: Ontkennende fase nog eventjes. Nu is het out there.
0: Jamie, wat ga je zo meteen doen in Jamie's Jam?
1: Ja, we zijn bezig met de zoektocht naar de essentials van Faith Evans.
0: Ja.
1: Ja, Love Like This gisteren toegevoegd uiteraard.
0: Ja, belangrijke. Die met Fat Man Scoop?
1: Nee, niet die met Fat Man Scoop.
0: Die zonder.
1: Ja, zonder.
2: Oh, gelukkig.
1: Omdat het voor haar ook al een stap was. Hè. Ze maakte heel veel ballads. Ja. En dat was eigenlijk de eerste een beetje banger die ze maakte.
0: Ja.
1: En ja, Fat Man Scoop heeft natuurlijk voor de grote clubhit gezorgd. Maar weet je, de track van haar solo werd ook al goed ontvangen.
0: The Original.
1: The Original Dondada. Maar de vraag is welke kunnen dan nog gaan toegevoegd worden. Dus kom maar door als je een liefhebber bent van Faith Evans. Via de NPO Luister-app.
0: Dat en meer zometeen in Jamie's Jams. Veronica, ik zie jou morgen weer, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Nice. Wij gaan naar een grote hit uit de 90s van Horace Brown. Hij heeft hem niet zelf geschreven, maar het is wel zijn grootste hit. En dat komt onder andere door een remix met Jay-Z. Op NPO Blend, in de Morning Show, de laatste van vandaag. Dit is Things We Do For Love.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie. Hey, wist je dat Rihanna en Beyoncé net zo rijk zijn als deze legende? Plek 3332 in de Forbes Billionaires List. Het is Dr. Dre.

Hey, weet je nog wat voor plannen je had op de middelbare school? Weet je, sommigen die hebben hun toekomst daar al helemaal uitgestippeld, toch? Weten precies wat ze met hun volwassen leven aan willen. Ja, ik wist op de basisschool dat ik later bij de radio wilde werken. En nou, volgens mij is dat aardig gelukt, tenminste. Dit wordt uitgezonden, toch? Juist, ja. Veel vriendengroepen die komen samen om te sporten, om te zingen. Weet je wel, allemaal dat soort dingen te doen. En dat deden ook Brian, Mark, Sam en Kevin. Bij elkaar gekomen via verschillende scholen. Allemaal dezelfde passie voor muziek. En die zetten dat in de 80's vooral in om indruk te maken op de meisjes. Hé, hey, vier van die smooth puppies die voor je zingen. Ja, ik snap dat wel. Ze zijn dat later ook professioneel gaan doen. En niet onverdienstelijk, want deze kennen we allemaal. Je kent ze nu onder de naam Call Me Bad. Dit is I

so good. Wetende dat we officieel aan de zomer gaan beginnen. Komende vrijdag 25 graden plus, veel zon. Hey, goed smeren of jezelf laten smeren. Vandaag nog even doorkomen, graadje of 18, af en toe wat regen. En Jamie's Jams met de throwbacks. Weet je nog wie er op nummer 1 stond in de Blend Top 1000? Lekker liedje was dat, je hoort hem zometeen naar de dames van Unvogue. Hier is My Lovin'.

0: Elke dag probeer ik wat herinneringen in dat mooie bolletje van je naar boven te halen. In Blend Memories. En zometeen gaan we terug naar de 90s. Toen er een plek werd geopend. Waar we allemaal wel eens zijn geweest. De een wat vaker dan de ander. En waar ook heel veel mensen een haat-liefde verhouding mee hebben. Welke plek dat is, dat hoor je zometeen.
1: Something about you. Well, I'm looking at you. Whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie. Oh, warme temperaturen, that's what I like. Heeft Bruno Mars ook een liedje over gemaakt, hoor je zo meteen. Will Smith komt eraan en de flinke namen. Try again, hier is Aaliyah.

0: 1996, Tony, DJ Quick, Let's Get Down. En laten we er inderdaad nog even eentje doen uit dat muzikale jaar. Tenminste, het origineel komt uit 83, dikke disco-hit. Maar er was iemand die er een hip-hop sausje overheen gooide. Je hoort hem zo.
1: Blend memories.
0: Eerst even inzoomen, want waar hield de wereld zich mee bezig in de 96? Het is tijd voor je dagelijkse trip down memory lane in Jamie's Jams. Alright.
2: TV.
0: Hey, je herinnert dat moment misschien nog wel dat Will Smith in een lege woonkamer het licht uitdeed. Letterlijk en figuurlijk, want in 96 werd de laatste officiële aflevering van The Fresh Prince of Bel-Air uitgezonden. Ja, was eigenlijk een beetje de eerste serie wel, hè? Waar je bij een soort van combinatie van de streets en de high society, zeg maar, te zien kreeg. Uncle Phil en zijn wijze levenslessen. Ja, leuk.
3: I'm a man. And a man should be able to stand on his own two feet. Make his own way, like you did. I mean, it's a hard road to travel, but after you travel it and you look back on what you accomplished, you can say, I did that. I'm a man.
4: That's the biggest load of bull I've heard since I left the farm.
5: Nobody does anything without help, Will. People open doors for me, and I worked hard to open doors for you. It doesn't make you any less of a man to walk through.
2: News.
0: Kijk eens aan. 96, het was ook het jaar van een wereldprimeur in Amsterdam. Het eerste stadion met een uitschuifbaar dak, de Arena. Hè, werd geopend door Beatrice. Ja, een beetje haat-liefdeverhouding met de Arena. Weet je, sowieso als Rotterdammer zijn, dan ben je daar het liefst zo min mogelijk natuurlijk. Maar je ontkomt er niet eens aan af en toe, hè, een concertje hier en daar. Maar ook nu weer, weet je wel, Harry Styles staat er 10 keer. Ik zie de klachten voorbij komen als het gaat om de galm en het verschrikkelijke geluid, ja.
6: 50.000 toeschouwers, hoog en droog, onder 2 schuifdaken van 118 bij 35 meter. Ajax ging ervoor aan voetballen en wilde net zo vlammen als in de meer. Het aloude stadion dat door supporters in de fik werd gestoken.
2: Music.
0: Goed. Alright, we zaten ook midden in de West Coast versus East Coast beef. De Fugees kwamen dat jaar met The Score. En LL Cool J met zijn versie van Chaka Khan en Rufus Ain't Nobody.
1: Blend memories.
7: I got issues, baby. Where we got issues.

programma opgelicht, waarschuwt fans van Bruno Mars. Voor de website brunomars-officieel.com. Ja, daar zou je namelijk tickets kunnen kopen voor de Romantic Tour van Bruno. In juli staat hij in de Arena in Amsterdam. Hartstikke uitverkocht allemaal. Maar op die website zou je nog kaarten kunnen krijgen. Doe dat maar niet, want je kunt fluiten naar je geld. Ja. Ja, ik dacht toch een stukje service naar de mensen toe, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat als je dit lekkere liedje hoort, dat je denkt, oh ja, Bruno, die zou ik ook wel een keer live willen zien. Nou, geloof me, dat wil je, want ja, hij heeft een band die helemaal meedanst. Het is ontzettend muzikaal. Hij is een fantastische performer, kan fantastisch zingen en dansen. Dat wil je een keer live gezien hebben, dus ja, goed. Ja, kun je nog aan kaarten komen? Wellicht via, maar dus niet via die website in ieder geval. Je luistert NPO Blend, That's What I Like. Jennifer Lopez coming up, now Will Smith.

Ride NPO Blend, bijna 11:45. Onderweg naar de woensdagmiddag. Ja, heb je die een beetje vrij gepland of ben je gewoon keihard aan het wikkelen vandaag? Waar je ook zit, wat je ook van plan bent, je doet het met NPO Blend. De throwback staat op naam van Eminem en The King of Pop zometeen. En je krijgt ook Naughty by Nation.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie. 4 over 12, officieel woensdagmiddag. Eet smakelijk als je zit te lunchen. Wij verzorgen de soundtrack. Christina

Naldo Dollard, a.k.a. Kleine Viezerik, KV'tje. Ken je misschien ook wel onder Rick Versace. Ja, iedere levensfase krijgt gewoon een andere artiestennaam op een of andere manier. Dit was met Mr. Prop samen, Meisje.

0: Theodore Love It. En zometeen Daft Punk, maar ook Chris Brown, Bryson Tiller en Usher. It's the remix, baby.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Eerst tijd om dit klusjes even te klaren met z'n allen. Ik hoop dat je de NPO luisterapp al op je telefoon hebt staan, waarmee je altijd en overal naar Blend kunt luisteren, maar dus ook berichtjes deze kant op kan sturen. We hebben namelijk een zoektocht te vervullen en af te ronden. En dat is een zoektocht naar de 5 meest iconische tracks uit het oeuvre van Faith Evans. Een vrouw die als baby zijnde al mee werd genomen naar de kerk en daar toch wel een beetje besmet werd met die muzikaliteit. Ja, en met gewoon dat fijne gevoel dat daar hangt. Dat hoor je ook terug in haar muziek natuurlijk. Ze heeft heel veel fijne, mooie gospelachtige dingen gedaan. Heel veel refreintjes verzorgd voor grote artiesten. Ook meegeschreven en geproduceerd aan grote hits. Maar wat zijn nou haar 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven? De Essentials van Faith Evans. Nou, maandag hebben we deze toegevoegd.
3: One.
0: You Used to Love Me. Waar het allemaal mee begon in 95. Ja, wat dacht je van deze grote hit? Tuurlijk, kennen we allemaal Love Like This. De vraag is, waar gaan we nu voor? Heb je een idee? Heb je een suggestie? Gooi het deze kant op via de app van NPO Luister. Kun je gratis berichtje deze kant op sturen en dan hoor je jouw suggestie zometeen terug. Hier, in Jamie's Jams. Oh, dit is ook een mooie. Brandy, Rain.

0: dit echt een droom is, hè? Chris Brown, Bryson Tiller en Usher in één kamer. Ik zou niet weten waarom. Misschien zodat ze dat liedje dan kunnen gaan zingen. Dat zal het zijn. De remix van It Depends in Jamie's Jam.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Oh, wij zijn op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Faith Evans in de zoektocht deze week. Blend Essentials. Tracks die iedereen een keer gehoord zou moeten hebben. Thanks voor alle suggesties via de NPO Luisterapp. We hebben een aantal tracks al staan. You Used to Love Me en Love Like This. Grote hits natuurlijk. Ja, en voor de derde, die ik een aantal keer voorbij zie komen, gaan we weer terug naar het allerbegin. Haar debuutalbum Faith, waar ook You Used to Love Me op staat. Daar staat nog een prachtige plaat op. Het is een emotionele R&B ballad, waarin ze echt wel een beetje laat zien wat ze allemaal in huis heeft qua vocale en muzikaliteit. Heeft ze helemaal zelf geschreven en ja, komt nog steeds terug op heel veel playlists en op heel veel parties. Ja, ik vind het mooi. Ga ervan genieten. Soon as I got home.
2: Blend Essentials.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Zometeen nog meer Jamie, maar dan met iets meer plezier. Het is Jamie Joy. Draait onder andere SWV voor je, Craig David en 702. Maak er een mooie woensdag van. Morgen 10 uur nieuw.

Carien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Hey, Jamie Joy. Breng je vandaag even die zon door mijn speakers? Alsjeblieft, ik ben helemaal nat geregend. Ik kan wel wat warmte gebruiken. Fijne uitzending. Adios.

0: En ik zou je nog vertellen waarom ik niet meer naar Craig David kan luisteren zonder aan een vliegende vis te denken.
1: So this fish just literally just jumped out of the sea and you're going back in here, my friend. Oh my gosh.
0: Ja, je hoorde hem zelf. Hij probeerde een vliegende vis te redden, maar tevergeefs, want de vis werd gewoon gelijk opgegeten. A for effort though, en als je

Wat een heerlijke stem. Reclusive hoorde je bij NPO Blend. En als je in een relatie zit, dan herken je dit vast wel. Je leeft in een fast life, je leeft langs elkaar heen, werk, kinderen, veel op je telefoon. Hoe houd je je relatie leuk en levendig? Eén keer in zoveel tijd, ik ga er niet om liegen, zijn ik en mijn vriend in zo'n situatie beland dat ik denk, ja, en nu, we moeten toch even die telefoon opbergen. Even niet zoveel binge-watchen. Ik struggle er regelmatig mee. En Kelly Rowland had dat probleem ook. En in een interview zag ik dat zij toen advies had gevraagd aan een stel die 54 jaar getrouwd was. En zij vroeg, wat zijn nou de dingen om je relatie levendig en goed te houden? En dat stel antwoordde, er zijn er 3. 1. Communiceer met elkaar. 2. Praat over financiën. Zorg dat je geen geheimen voor elkaar hebt, dat je nooit stress hebt samen om financiën, omdat je weet hoe jullie er samen financieel voor staan. En 3. Zorg dat je iedere week connect met elkaar. En met connect bedoel ik, je weet wel, connect. Ja? Nou, misschien had jij deze 3 reminders ook nodig. Ik dacht, ik deel ze gewoon even met je. Want relaties kunnen soms complicated zijn. En die track van Kelly Rowland samen met Method Man, die heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst is het hoog tijd om even je lichaam los te maken. Want van al dat zitten heel de dag wordt je houding ook niet beter. Dus loop even naar het koffiezetapparaat. Ga staan of nog beter, doe een dansje. Want met deze track ga je niet stil kunnen zitten. MC Hammer hoor je nu met I Can Touch This.

Vandaag alweer, het gaat de goede kant op. En je verwacht het niet zo midden op de dag, maar er zijn toch echt al files. 3, ironisch genoeg 12 minuten op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en ook in de richting van 's-Hertogenbosch loop je een klein kwartiertje vertraging op. Maar dat betekent wel dat je zo meteen kan genieten van een classic der classics, Tupac met Changes. Alleen eerst Queen Bee en haar 3 persoonlijkheden, Me, Myself and I. All the

op Blend vandaag met Jamie Joy. En ik ben benieuwd, kan jij die videoclip van Cry Me a River nog voor je halen? JT die in de stromende regen stond. Regen was sowieso eigenlijk een ding in de Zero's. Maar hoe iconisch. En nu kijk ik echt zo anders terug op die clip dan toen. Want ineens vind ik het eigenlijk best wel creepy dat hij daar in die regen staat te kijken naar dat huis en stiekem het huis van zijn ex binnensluipt. Dat is niet oké. Die ex-vriendin leek ook nog eens heel erg op Britney Spears. Het is eigenlijk gewoon echt heel erg creepy. Maar goed, ik ben benieuwd. Welke videoclip heb jij nog meer echt op je netvlies? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik wil weten welke iconische videoclip bij jou is blijven hangen, dat je nu gelijk die hele videoclip weer voor je ziet. Je kunt een berichtje sturen in de NPO Luister-app, maar ook een voice-memo. Als je je handen niet vrij hebt omdat je nog aan het toetsenbord moet zitten of je bent aan het autorijden, stuur gewoon een voice-memo. Is nog veilig ook. Ik weet zeker dat de volgende track, dat je die videoclip ook nog steeds kan dromen. Kelly's hoor je met Milkshake.

Justin Timberlake hoor je met Cry Me A River. En ik vroeg je, welke clips zijn nog meer zo iconisch zoals deze, dat ze op je netvlies staan? Alles van Beyoncé, zegt Lisa. En Jamel die dacht gelijk aan Hey Yeah van Outkast. Dirty zie ik voorbij komen in de Ampje Luister-app. Maar Celia zegt, dat paarse broekje en die pet van Christina Aguilera, die wilde ik aan. Je hoort er nu met Lil' Kim.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

videoclips zoals Cry Me A River en Hold Us Down. Denise heeft er nog één, Pink, met There You Go. Het moment dat ze de motor van de ex door het raam het dak af laat gaan. Geweldig, zegt ze in de NPO Luister-app.

voor je aan, maar eerst More Than A Woman van Aaliyah. Bij NPO Blend vandaag met Jamie Joy. En natuurlijk jouw beste hip-hop, R&B en soul classics door je speakers.

Guys, toch wel bijzonder, hè? Er wordt helemaal niet in gescholden in deze track. Niet één scheldwoord. Hey, waarom zijn jouw kinderen bang voor de politie? Dit appje kreeg ik gisteren van mijn zusje. Ik heb een tweeling van 3,5 en ze was aan het oppassen. En misschien vind je me nu een loedermoeder. Bel alsjeblieft niet de politie. Maar heel soms, ja, dan zitten mijn kinderen zonder stoeltje in de auto. En wanneer we dan de politie zien, dan zeg ik bukken! Dat kunnen ze heel goed. Maar blijkbaar heeft dit ook een soort angst bij ze ingeprent, dat de politie eng is. Dus ik realiseer me wel, dit moet ik anders gaan doen. Maar nu ben ik heel benieuwd naar jouw politieverhalen. Heb je iets grappigs meegemaakt met de politie? Iets oneerlijks, iets heftigs? Dat kan natuurlijk ook, want het kan allemaal. Deel het even met me in de NPO Luister-app, want misschien weet je het nog niet. Maar daar kun je ook berichten insturen naar mij persoonlijk. Die kun je typen, maar je kunt ook een voice memo inspreken. Vind ik altijd wel extra gezellig. Dus mijn vraag aan jou is, wat heb jij meegemaakt met de politie? Tell me your story in de NPO Luister.

denk ik. Maar ja, ik heb het er misschien zelf een beetje naar gemaakt door altijd te zeggen dat ze moeten bukken als we de politie zien. Brian die stuurt in de NPO Luister-app: ik heb laatst een speekseltest gehad door de popo. Anderhalf uur daarvoor nog een jointje gerookt en na 5 minuten wachten kwam er geen uitslag en mocht ik gewoon doorrijden. Lucky you! Janice zegt: bij mij kwamen ze juist helpen toen iemand mijn telefoon had gejat op een feestje. Ik heb hem uiteindelijk nog teruggekregen ook. Nog zo'n lucky bastard, zeg. Wat goed. Anouar, die zegt: ik werd aangehouden omdat ik precies leek op iemand die ze zochten. Dat was heel ongemakkelijk, maar ze boden later wel hun excuses aan. Oeh, ik kan me voorstellen als je helemaal niks hebt gedaan, dat best rauw op je dak komt. En M, die wil liever anoniem blijven. En die zegt: ik heb ze regelmatig op de stoep gehad omdat de buren hadden geklaagd over de muziek. Oeps. Ja, ik ben daar ook niet onschuldig aan, moet ik zeggen. En kijk, als je naar Blend luistert, dan snap ik het ook, hè. Dan gaat het volume gewoon steeds een beetje hoger. Waarschijnlijk ook bij deze track. En als er twee heren zijn die het helemaal niet erg vinden dat de politie op de stoep staat, dan zijn het Lil Wayne en Bobby Valentino. Oh, wacht even. Ik ga hem zo draaien, hoor. Mrs. Officer natuurlijk. Maar er komt nog een berichtje binnen. Ramona, goedemiddag. Ik ben recent anoniem gebeld door de politie met de vraag of ik de eigenaar was van een auto. En eerst dacht ik, what the fuck? En zei ja. Toen zei de politie, u staat op een politieparkeerplaats geparkeerd en riskeert een boete. Ik zei er verbaasd nee hoor, terwijl ik aan de overkant van de straat in de winkel was. Hij was erg overtuigend. Er staat een heel groot bord. Dus ik liep naar buiten en ik keek en ik dacht, hè, dat klopt. Ik moest lachen en zei nog vriendelijk dat ik oversteek en meteen mijn auto verplaats. Oh, dus het was wel zo. En ze hebben keurig gewacht en wensen mij nog een hele fijne dag. Zo kan het ook. Ah ja, je kreeg gewoon een waarschuwing. Nou, top toch? Over politie dus gesproken. Mrs. Officer, hoor je nu hier bij Blend met de heerlijkste hip-hop, R&B en soul classics. Siana is met vakantie. Je doet het met mij, Jamie Joy. En als je wat

NPO Blend. En ik wilde van jou weten, wat heb jij meegemaakt met de politie? Dat kan iets grappigs zijn, iets vervelends helaas, dat gebeurt ook. Want waarom dacht ik hier aan mijn dochters, die zijn bang voor de politie? En dat is helemaal niet de bedoeling.

Dus lekker met vakantie. Ik had eerst een veel te moeilijke uithaal uitgekozen. Gisteren een hele makkelijke van Michael Jackson werd meteen geraden. Is ook wel leuk. Er komen veel reacties binnen in de NPO Luister-app als het gelijk geraden wordt. Maar een beetje een middenweg vind ik wel extra leuk. Dat je toch een beetje moet nadenken, maar dat je dan wel denkt, ja, volgens mij weet ik deze. Ik ken deze. Nou, ik heb 1 seconde voor je klaargezet. En ja, ik ben benieuwd of jij kan raden wie deze artiest is. En nog leuker als je ook de naam van de track weet. Laat het me weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we checken of je het goed hebt. Hier komt-ie. 1 seconde was dat. Weet jij welke uithaal je hoorde? Van wie die was? En extra punten als je ook nog weet van welke track. Laat het me weten in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo.

0: dat ze met Spotlight... Oh, wat kan deze vrouw ook uithalen, hè? Niet met armen, met stem natuurlijk. Hey, herkende jij de uithaal die ik je net liet horen? Want je hoorde 1 seconde van een iconische uithaal. En ik was heel benieuwd of jij wist welke artiest het was. En nog beter, of je ook weet welke track het is. Ik ga nog 1 keer de uithaal laten horen. Want misschien denk jij, oh, het was deze. Of heb je het net niet goed gehoord? Ja, zo snel gaat 1 seconde. Wie was dit? Nou, ik ga je vertellen. Davina, die was mega snel in de NPO Luister-app. Die had gelijk niet alleen de artiest, maar ook de track goed. En ook Mike had hem goed, maar die zet me gelijk op mijn plek.
1: Hey Jamie Joy, goeiemiddag.
0: Hi.
1: Dit kan er maar 1 zijn, namelijk Rihanna met Diamonds.
0: Ja.
1: Michael Jackson was makkelijk. Deze makkelijk. Dus ik hoop dat je ons de volgende keren beter uit kan dagen. Want ik hoop dat ik hem goed heb. Mocht ik hem niet goed hebben, sta ik wel voor lul. Maar die neem ik dan op me. Groetjes van Mike.
0: Nou Mike, je hebt hem zeker goed. En inderdaad is mijn 3e dag invallen voor Sianna. Eerst had ik Maxwell, was veel te moeilijk. Toen Michael Jackson was veel te makkelijk. En ook deze vindt Mike heel makkelijk. Morgen ga ik nog beter mijn best doen en ben benieuwd of jij de uithaal kan raden. Maar voor nu, Rihanna door je speakers met Diamonds bij NPO Blend.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Carien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Howie, goedemiddag.
2: Hallo, Jess.
1: Het is een tijdje terug, voelt het?
2: Ja, we hebben
1: of is het een week?
2: Een interbellum van een week hebben we gekend.
1: Oh, ja, maar dat voelt inderdaad langer dan
2: ja,
1: normaal.
2: Maar het was donderdag was hemelvaart, dus we hebben elkaar woensdag gezien. Dus het is wat dat betreft wel een lange stretch geweest.
1: Ben blij je weer te zien.
2: Wederzijds, liefheb.
1: We gaan weer lekker bridge the gappen.
2: Mm-hmm.
1: En zometeen ook goed gejatten. Vandaag 2 opties waarvan ik me afvraag waar jij voor gaat. Okay. Sampled. If you really wanna party with me. Busta Rhymes.

0: Ja, lastig. Ik vind ze allebei echt wel heel erg lekker.
1: Heerlijk, ja.
0: Ja, waar ga je voor?
1: Selina.
0: Oh, wat, ja, verrassend. Ja. Niet heel verrassend. Ik had hem een beetje aangevoeld, maar ik twijfel.
1: Oh.
0: Dus ik ga niet de doorslag geven, maar jij misschien wel als je aan het luisteren bent. Je kan je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. Of via onze Instagram, @NPOBlend.
2: NTR, Wincy en Howard.
0: Wij hebben natuurlijk ook veel fijne muziek voor je gepland. Wat dacht je van I Just Might van Mr. Bruno Mars? Eerst zijn dit...

0: anders in heel Europa.
1: Ja, ja, ja.
0: En Bruno gaat gewoon nog naar Brussel, naar Keulen, naar Parijs, naar Madrid, naar Barcelona. Ja. Dus die vergelijking is niet helemaal top.
1: Nou, oké, Bruno Mars verdediger.
0: Nee, wat moet hij doen?
2: Dit.
0: Hij kan het zelf niet.
2: Is Bridge the Gap. Met Wansi en Howard. This is Bridge
1: the Gap. Goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap met Wansi en Bruno Mars verdediger Howard.
0: That's me.
1: 12 over 4 heeft de klok geslagen op woensdag 20 mei. De tijd vliegt.
0: De dag dat mijn broertje jarig is.
1: Nou, hyperdebiep.
0: 51.
1: Hoeree! Wat doet hij vandaag?
0: Ik heb geen uitnodiging gekregen, dus ik weet niet.
1: Wat? Je bedoelt, hij viert het niet?
0: Ik denk het niet.
1: Oh, oké.
0: Gewoon druk.
1: Oké.
0: Ja.
1: Song, dit is erg.
0: Wat dan?
1: Mijn zwager is jarig vandaag. Ik wist iemand is jarig nog die ik ken. Oké, nou.
0: Gefeliciteerd.
1: RJ, gefeliciteerd. Yo, en Nora. Onze oud-collega Nora, die is vandaag ook jarig.
0: Wat leuk.
1: Ja, zie ik net in mijn agenda hoor.
0: Een heleboel mensen 20 mei.
1: Nou, zo. Het was een drukke dag in ziekenhuizen in Nederland. Howie, je gaat lekker vandaag?
0: Ja, ik heb een rustig dagje, dus dat is fijn.
1: Oké. Ja, ik heb er echt al voor mijn gevoel een hele werkdag op zitten.
0: Gebeurd?
1: Nou, ik heb getraind natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Ik heb heel lang staan kletsen met schoolouders.
0: Oké.
1: Waardoor ik te laat was voor mijn training. Ik heb 4 kilo mango verdeeld voor alle collega's van
0: Blend. Jij bent hier de mango pusher, dat weten de mensen niet.
1: Ja.
0: Maar je hebt dus een mango imperium. Breaking Bad, maar dan met mango.
1: Als ik zou willen dat ik een affiliate sponsorship met dat bedrijf had.
0: Ja.
1: Want dan zou ik nog wat commissie krijgen.
0: Nee, precies, kon je een weekendje weg.
1: Ja. Nee, voor de context, gedroogde mango is een ding bij Blend DJ's.
0: Ja, maar dat komt wel echt bij jou vandaan.
1: Dat is wel waar.
0: Jij hebt ons allemaal verslaafd gemaakt.
1: Nou, ik had het hier en toen begon Siana mijn mango te eten.
0: Ja.
1: En toen zei ik, zal ik anders voor jou kopen?
0: Ja, en toen was het los.
1: Toen ging ik voor haar kopen en toen dacht de rest, dit is lekker.
0: Ja.
1: Dus nou ja, nu heeft iedereen het. Goed, veel te lang verhaal, maar het gaat over eten, dus wie is verbaasd?
0: Alle tijd.
1: Tatjana Ali, die hoor je zo meteen in Bridge the Gap. Boy, you knock me out en ook, I love it when you call me... Nee, die zie ik helemaal niet staan in mijn scherm. Give It Up To Me van Jean-Paul en Keisha Cole. Die wel. Nieuwe muziek ook van Ian en Nana Fauvier. Die komen er zo meteen aan na de one and only Will Smith. Dit is Miami.

0: Er zijn heel veel mensen. Oh, mijn gunst, eindelijk. Eindelijk. Iemand die zegt zelfs, my prayers have been answered because that unplugged session already went platinum in my house.
1: Oh, wow.
0: And I was tired of not being able to stream. Dus ja, er zijn heel veel mensen blij met Always You. En het is ook inderdaad een heel fijn nieuw nummer.
1: En dat hoor je natuurlijk bij Bridge the Gap.
0: Ja, op NPO Blend. Tijd voor een spelletje, Howie.
1: Gaan we weer.
0: Ja, ja, zometeen gaan we het even hebben over een mannenprobleem.
1: Oké. Okay.
0: Maar eerst dus eventjes onze nieuwskennis testen.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: En dat doen we vandaag met Quizmaster Daniel. Hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hey, hey.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan weer even kijken hoe goed jullie op de hoogte zijn wat betreft het nieuws, wat er vandaag gebeurd is in de wereld.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb 3 vragen voor jullie. De winnaar mag een liedje kiezen. Ik weet niet, hebben jullie er al over nagedacht wat jullie willen horen, waar jullie voor gaan strijden?
1: Ik wil dan graag Latricia McNeil horen.
0: Oh. Goeie
3: keuze.
0: Oké, als jij wint, ga ik hem zo wezen, oké? Okay?
1: Goed idee.
0: Okay. Ik ga voor Michael Jackson en Jam.
3: Goeie.
1: Okay, Jam, lekker. Ja.
3: Nou, top. Zullen we naar vraag 1 gaan?
0: Ja, zeker. Ja.
3: Volgende maand, op 24 juni, gaat in heel het land het OV plat. Dat hebben de vakbonden vandaag bekendgemaakt.
1: Ja,
3: dat,
1: ja, joh.
3: Nou,
0: 24 juni?
3: Ik zie dat het gokken wordt voor jullie. Nee. Maar waarom gaan ze staken? Is dat A, omdat de vakbonden meer salaris eisen? Zo is er een plan dat men per kilometer betaald gaat worden. Is dat B, omdat ze ontevreden zijn over de kabinetsplannen over pensioen en WW? Of is dat C, het is de dag nadat Oranje op het WK heeft gespeeld en dan willen ze gewoon lekker uitkateren?
1: Howard,
3: nou, vertel.
1: B.
3: Dat is...
1: Antwoord B.
3: Dat is... Helemaal goed.
1: Dank u.
3: Ja, ze willen gewoon... want nu wordt de WW wordt ingekort. En de AOW-leeftijd, de leeftijd waarmee ze dus uiteindelijk met pensioen kunnen, die wordt versneld omhoog gedaan.
0: Oh.
3: Dus we zullen dan meer mensen langer moeten gaan werken.
1: Niet leuk.
3: Nee, werken is niet leuk. Gaan we naar vraag 2. Een Amerikaanse bezoeker van Disneyland in de VS... die heeft het park aangeklaagd. Waarom zou die dat gedaan hebben?
0: Heel veel redenen zijn daarvoor.
1: Ja, omdat hij naar binnen kon.
0: Ja.
3: Antwoord A is... Donald Duck had geen onderbroek aan.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is feitelijk juist, hè?
1: Ja. Winnie de Pooh is toch alleen een t-shirt? Maar goed, ga door.
0: Sorry, dat zijn we melig vandaag, ja. Antwoord A,
3: Antwoord B. Hij vond dat hij te weinig entertainment voor zijn geld kreeg. Of C, het was onvoldoende duidelijk dat ze gebruik maakte van gezichtsherkenning.
0: Wonsie? Wonsie. Ja, ja, nee, dat ben ik inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja. C.
3: Nou, dat is helemaal goed inderdaad, ja. Ja, ja.
1: Wat?
3: Ja, blijkbaar maakt dus Disneyland Parijs... die maakt gebruik van gezichtsherkenning als jij in de rijen staat. Uh-huh. Vraag niet waarom, hè. Maar dat geeft ze dus blijkbaar te weinig aan. Dus die man die heeft nu miljoenen geëist van Disneyland.
1: Wauw.
0: Ja, fair enough. Of tenminste, ik weet niet of het fair enough is dat hij miljoenen eist... maar dat moeten ze wel duidelijk zeggen.
3: Ja.
0: En
3: ja.
0: Waarom, inderdaad. Ja. Maar goed, ja.
3: Gaan we naar de laatste vraag?
1: Dat
3: ik wil net zeggen, dat wordt de beslissende. In Japan, daar wordt chips vanaf nu in zwart-wit zakken wordt dat verkocht. Waarom is dat? Het is echt waar. Je begint nu al te lachen.
0: Ja, omdat het zo belachelijk klinkt.
3: Ja, nee, maar het is echt waar. Het stond op nu.nl. Is dat A, door de olietekort van de oorlog, door de oorlog in het Midden-Oosten? Daardoor kunnen de zakken niet in kleur gemaakt worden. B, op deze manier is het een stuk minder verslavend. Dat blijkt dus uit wetenschappelijk onderzoek. Of C, het zijn de kleuren van de Kashima Antlers, de voetbalkampioen in Japan.
1: Howard,
3: nou, vertel.
1: Het juiste antwoord is A.
3: Helemaal goed. Ja.
0: Nee, dit is echt.
3: Nee, dit is echt waar. Ze gebruiken dus... ja, ze hebben dus olie nodig om die kleurtjes in die zakken te maken. Daardoor, nou ja, door die hele crisis wordt het... was het of de hele productie stilleggen... of in zwart-wit zakken gaan verkopen.
0: Hé, de wereld gaat echt naar zijn moer, man.
1: Begin jij ineens maar dicht te knijpen.
0: Doe ik! Want Howie heeft de nieuwsquiz gewonnen. En dit is Latricia McNeil. Met Ain't That Just The Way.

0: En dat hoorde je net in Bridge the Gap. Howie, ik kwam laatst een filmpje tegen van een mannenprobleem. Er was een dude die vroeg zich af hoe andere vaders het oplossen als hun kind naar de wc moet of verschoond moet worden. Omdat meestal in de mannen-wc die mogelijkheid niet is. Hè?
1: Klopt, ja.
0: Om je kind te verschonen. Wat natuurlijk, tenminste, ik vind het belachelijk.
1: Nee, maar het is ook heel dom.
0: Ja.
1: Vaak is de commode alleen in de namenstoilet.
0: Ja.
1: We hebben niet eens een spiegel op sommige toilets. Alsof we niet eens willen, weet je wel. Dan, ja. Dan bedoel ik lang uit, voordat je outfit kan checken.
0: Ja.
1: Dat is heel vaak zo.
0: Ja, heel raar. Maar goed, ik heb daar dus niet direct mee te maken. Omdat die vaak bij de vrouwen-wc stond toen mijn meisje klein was. Maar als zij moet, ga ik gewoon naar elke beschikbare wc. Maakt me ook niet uit. Invalide wc, mannen-wc, I don't care. Mm-hmm. En voor jou is het natuurlijk ook al een tijdje geleden. Maar heb je het wel eens meegemaakt dat je dacht van, ja, waar moeten we naartoe?
1: Nou, dat was dan niet met betrekking tot het toilet. Maar ik was met de dames kleding kopen. Ze waren nog jong. En we mochten niet naar de dameskleedkamer, want dan mocht ik niet naar binnen, want ik ben geen dame. En zij mochten niet mee naar de herenkleedkamer, want het zijn meisjes.
0: Nou ja.
1: Dus ik kon niet met ze passen. Want ik ga niet in die winkel daar, weet je wel. Ja. Die paskamers zijn er niet voor niks. Dus dat werd een heel moeilijk gesprek. En toen zeiden ze, ja, wij zijn een Brits bedrijf en wij hebben dit soort normen en waarden heel hoog in ons vaandel. Ik zei, oké, maar what about gewoon omzet maken? Want ik ga nu met twee potentiële klanten naar een andere winkel.
0: Ja.
1: Hebben jullie dat dan niet hoog in vaandel staan? Maar dat werd een discussie waar we niet uitkwamen.
0: Oh,
1: dus
0: je
1: ik ben
0: een
1: hele
0: niet...
1: tijd niet naar die winkel gegaan.
0: Ha.
1: Tot de meiden groot genoeg waren om zelf naar de paskamer te gaan.
0: Ja, want ik zeg maar advocaat van de duivel, kan ik me nog voorstellen dat iemand zegt van, hé, ik vind het niet zo fijn als een man bij een vrouwenpaskamer komt. Maar bij wc's snap ik eigenlijk het probleem niet zo.
1: Nee, en kijk, als meisjes in een herenkleedkamer komen, is er ook niet zo heel veel aan de hand. Want ik ga met ze in dat hok, begrijp je?
0: Maar misschien zijn daar potloodventers.
1: Ja. Nee, maar goed, ik vind dat soort dingen heel raar.
0: Ja.
1: En met die toiletten ook. Ik vind, aan de ene kant hebben we best wel een soort grote bek als het gaat over vooruitstrevend zijn en zo. Maar ga maar in een herentoilet op zoek naar een plek om je kind te verschonen. Je vindt het gewoon niet.
0: Op de grond moet je dat gewoon. Dat, dat slaat toch nergens op?
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Maar goed, wij zijn gewoon heel erg benieuwd. Is dit iets waar jij als vader in herkent? Misschien of als oom. Het kan van alles zijn. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik heb wel een oplossing.
1: Wat dan?
0: Genderneutraal alles.
1: Oh, zo. Ja.
0: Dan heeft niemand een probleem.
1: Nee, het is ook logisch.
0: Mag alles overal.
1: Bij de meeste mensen thuis is het toilet ook gewoon genderneutraal.
0: Dat bedoel ik. Nou, laat ons even weten via de NPO Luister-app hoe jij ermee omgaat dus. Als je je kind moet verschonen, mee naar een paskamer of moet plassen. Ga jij mee met een meisje dan vrouwen-wc, vrouwenkleedkamer in? Ja of nee? NPO Luister-app, daar kan je het op doorgeven. Zometeen de uitslag in Goed Gejat. Jam van Michael Jackson is onderweg. Maar eerst Tatjana Ali.

0: one and only Heavy D.
1: Heavy D.
0: Ja, dat was ook een lekkere... Ja, dit, we hadden het er net over dat dat een beetje een beetje rijmelarij was.
1: Het is een beetje middle of the road, want je oma moest het ook snappen. Begrijp je?
0: Ja.
1: Dus ja, er zit niks edgy in.
0: Nee, maar nou ja, wel, het nummer natuurlijk wel.
1: Zeker, ja. Absoluut. En Dwight Myers, Heavy D, is wel gewoon legendarische rapper.
0: Absoluut. We hadden het net over hoe mannen dat nou moeten oplossen. Als ze met hun kinderen naar de wc moeten. Of om ze te verschonen. Of naar paskamers. En toen vroegen we, hoe denk jij daarover? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Luca die zei, hoi pieps, mensen moeten niet zo moeilijk doen. Ik ben ook vader en ik ga gewoon met mijn kleine naar de vrouwen-wc. Juist om daar bijvoorbeeld een luier te verschonen. Ik heb scheid aan blikken. High five!
1: Ook aan zijn vingers als hij het niet goed doet. Ha!
0: Pardon, pot. Esma die zegt, hey, het ligt eraan hoe die man zijn vibe is, hoor. Daar kijk ik echt wel naar.
1: Maar een man die met een kind met een poepleier komt, wat voor verkeerde vibe kan je uitstralen dan?
0: Dat weet jij niet. Misschien is hij overdag wel een vader die luiers verschoont en 's avonds een vieze, hoe noem je dat?
1: Oké, maar hij is nu daar toch met die poepleier situatie?
0: Dat weet je niet, hou. Nee, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Dus zelfs dan is er nog ballotage.
0: Ik bedoel, ja, man of een beer, Howie. Man of een beer. Altijd. Je kunt het ook gewoon altijd aan de restauranthouder vragen. Die heeft soms ook gewoon een aparte ruimte ervoor. Ja, je bedoelt de keuken, Yuri.
1: Ja, ik weet niet welke restaurants hij kent. De meeste restaurants die ik ken hebben ruimte tekort.
0: Ik heb ook wel eens Miep verschoond gewoon op een bankje. Weet je, ergens. En dat vonden mensen ook niet heel erg leuk.
1: Nee, maar jij, je verschonen moet.
0: Precies. Do what you gotta do. Hey, het is tijd om de uitslag van Goed Gejat bekend te maken. We laten je elke dag in Bridge the Gap twee fragmenten horen van liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Vandaag zijn dit twee liedjes die hebben gesampled van dit nummer. Seals and Crofts en Sweet Green Fields.
1: Ja, dit is wel zoet hoor, dit.
0: Ja, lekker hè. Ja, die eerste die we laten hebben gekozen, die dat heeft gedaan, is Busta Rhymes.

0: Ja, en de vraag is natuurlijk, naar welke van die twee gaan we nu luisteren? Weet je wat ik leuk vind? Er is ook nog een versie van Celina Johnson's Tonight I'm Gonna Let Go, featuring de Flip Mode Squad.
1: Oh, wat goed.
0: Ja.
1: Dan zijn ze allemaal bij elkaar.
0: Ja, ja. Hele leuke collab. Maar dat was niet een van de twee keuzes van vandaag. Op Basta stemden onder andere Wieren, Dennis en Sasha. En Monique, Chris en Gilly die wilden liever Celina Johnson horen met Tonight I'm Gonna Let Go. 87% van alle stemmen ging naar de 1. En die 1 is Busta Rhymes.
1: Ja. Snap ik wel.
0: Put your hands where my eyes could see. Dankjewel voor het stemmen en enjoy.

0: programma was van Joe. En dat eigenlijk iedereen vooral...
1: Bij hem kwam.
0: Een paar jaar geleden was dat in... Ik wil het nog steeds HMH noemen. Jemig,
1: AFAS,
0: ja,
1: AFAS,
0: ja, precies, daar ook. En toen... Nee, Bobby Valentino had ook gewoon zijn fans. Maar mensen wilden natuurlijk wel vooral deze horen. En Mrs. Officer. En
1: Slow Down.
0: Ja, precies. Ja. Dat was het. Wel een beetje.
1: Leuk hoor.
0: Hij heeft wel meer gedaan.
1: Ja.
0: Het was best een leuke show.
1: Nou, ik heb hem ook een keer in Arnhem in een hele foute club daar aangekondigd. En toen was hij hoofdact. En ja, hij is wel entertaining.
0: Ja, hè?
1: Hij kan het wel.
0: Maar in een hele foute club?
1: Je had Luxor, dat was legit.
0: Ja.
1: En er was een andere club, die heette geloof ik Manhattan. Maar de mensen uit Arnhem moeten we maar even verbeteren. En Manhattan, ja, dat was gewoon zo'n foute club. In principe moet je daar met een kogelvrij vest naar bekijken.
0: Oh,
1: dat soort plekken, gewoon van die foute plekken.
0: Oh.
1: Dus. Maar ja, er gebeuren soms wel hele toffe optredens.
0: Als de kogels hier niet om de oren vliegen.
1: Echt, jongen.
0: Oh my goodness, oké. Ja, nou ja, dan weet ik dat ik daar niet naartoe hoef.
1: Hé, hey, bananen in de oren, jongen. Weet je, die gast uit Arnhem altijd ruzie zoeken toch? Hé, hey, bananen in de oren.
0: Oh boy.
1: Vreselijk.
0: Oh. Iets anders, wat ik ook een beetje vreselijk vind, is schoonmaken.
1: Hou je van schoonmaken?
0: Nee.
1: Maar besteed je dat dan uit of leef je gewoon in een bende?
0: Nee. Ik bedoel, moet het. Maar dit is echt zo'n van, je vindt het niet leuk, maar het moet gebeuren.
1: Je doet het dan maar.
0: Ja.
1: Met een Franse slag.
0: Ja. Ja, we hadden het net natuurlijk over verschonen.
1: Ja.
0: Hè? We zijn nog op zoek naar een thema voor de open plek in onze playlist. Waar jij een bijdrage aan kan leveren als je aan het luisteren bent. Wat zou jij willen horen dat te maken heeft met het thema schoonmaken? Dus dat kan zijn...
1: Of muziek die je opzet tijdens het schoonmaken. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dus dat het voorkomt in het nummer. Ik denk zelf meteen aan Betty Wright, Clean Up Woman.
1: Zeker.
0: Maar dan mag Mary J. Blige eigenlijk ook wel, vind ik. Real Love. Want dat is een soort afgeleide daarvan.
1: Ja.
0: Maar So Fresh and So Clean, Outkast.
1: Kan, ja.
0: En wat zet jij op dan als je afwast? Als je schoonmaakt?
1: Als ik aan het schoonmaken ben? Van die foute muziek die ik keihard mee kan zingen. Bijvoorbeeld Ballads van Phil Collins.
0: Oh, lekker!
1: Heerlijk! Oh,
0: Think Twice!
1: Ja, maar of Against All Odds.
0: Oh ja, lekker!
1: Zo'n dramatisch nummer.
0: Alleen doen wij dan de Mariah Carey versie hier op NPO Blend.
1: Oké, goed idee.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, weet ik niet. Wie doen we daar plezier mee, denk ik?
1: De luisteraar. Alles voor de luisteraar.
0: Laat het even weten. Nummers over schoonmaken of nummers die je opzet tijdens het schoonmaken. Die zoeken we om zo meteen te kunnen draaien namens jou. Je mag het laten weten via de NPO Luister-app. Heb je hem nog niet? Download hem eventjes via je App Store. En geniet ondertussen van de ex van Howie.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Wincy en Howard.
2: Zometeen Misfit Booty van de one and only Mos Def. Maar eerst hoor je I'll Be. Dit zijn Foxy Brown en JC in Bridge the Gap.

0: me up. Ik moet wel een beetje zeggen dat als iemand die niet per se geblest is met een fat booty, dat het niet leuk is, hoor. Als mensen zo big butts ophemelen.
1: Ah.
0: Ja.
1: Makes you feel some type of way?
0: Ja.
1: Maar je bent toch naar de gym geweest?
0: Ja, dus er is iets van spier bijgekomen.
1: Gewoon doorsquatten.
0: Ja, maar dan pas ik mijn broek
1: niet. Oh, krijgen we dat weer, hoor. Zit nog een beetje stretch in die stof, of niet?
0: Nee, ik heb wel echt een beetje een soort traumaatje. Want ik weet nog toen, jaren geleden, dat ik in Suriname kwam. Ik zag mijn neef niet zo heel vaak. Broertje van, of zoon van mijn vaders zusje. En die zei toen tegen mij, tieners waren we. Hij zei, toen God billen uitdeelde, stond jij niet vooraan.
1: Ah, dat is niet aardig.
0: Nee.
1: Maar je kan nu tegenwoordig van die onderbroeken kopen met een nepbeeld erin.
0: Maar waarom zou ik dat doen?
1: Ja, weet ik veel. I'm just trying to help.
0: Hé, ze heeft billen, dan is het nog steeds niet zo.
1: Maar hoeveel mensen gaan daar achter komen?
0: Jij hebt het nu gezegd. Dus ja, toch? Ja. Oh. Nou, oké. Okay. Nou, dit was mijn trauma. Heb jij ook een trauma te delen? Dan mag je dat doorsturen via de NPO Luister-app. We vroegen je net, want je luistert naar Bridge Gap. Hallo, fijn dat je erbij bent. Of jij misschien een nummer wil horen wat je opzet tijdens schoonmaken, of waar schoonmaken van in de titel zit. En toen stuurde Bart dit op.
2: Ja, met Bart hier, dat geloof je niet, maar I'll Be Good van Renee en Angela, dat is gewoon mijn schoonmaaknummer. Na het eten, de afwas doen met Renee en Angela is gewoon, ja, een makkie. Het origineel is wel iets beter, vind ik.
0: En hij heeft het, dan over Foxy Brown en JC die we net draaiden met I'll Be. Ik vind ze allebei lekker.
1: Ja, en ik vind het origineel ook wel lekkerder.
0: Ja?
1: Ja, ik vind de manier waarop Angela dat nummer zingt, dat is echt feisty.
0: Ja, maar Foxy rapt heel lekker.
1: Ja, maar ik vind dat die zang lekkerder kloppen of zo.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is dus een contender voor de open spot in onze playlist van zometeen. Mm-hmm. Wat je van ons sowieso kan verwachten, dat is Snoop Dogg's Who Am I? What's My Name? Alicia Keys is onderweg met Teenage Love Affair. En we gaan even lekker terug in de tijd.
1: Cool and the Gang. Ja.
0: Met Too Hot. Ja, is dat goed gejat door Coolio? Toch wel, hè?
1: Zeker, ja.
0: Maar ook het origineel is heel erg fijn. En daarom ga je het nu horen in Bridge the Gap.

0: en Stay, waarvan jij net opmerkte dat hij hier ook goed is gejat.
1: Ja, ja, ik hoor een nummer van Elder Barge.
0: Ja.
1: Stay With Me.
0: Ja, ja, subtiel gejat is
1: heel
0: dit.
1: Mooi gedaan.
0: Ja, hè. Neo, die liep volgens mij... Ik heb zelf niet dat filmpje echt bekeken, maar die liep... hij en Akon die waren hier afgelopen weekend natuurlijk om op te treden. Mm-hmm. Neo die liep volgens mij door de stad met zijn harem.
1: Ja.
0: En toen kwam ik erachter dat Akon ook een soort van harem heeft.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Die heeft namelijk...
1: kennen ze elkaar van de club.
0: Ja, van de harem, van de polygamistenclub. Ja,
1: de harem,
0: ja.
1: Globetrotters.
0: Ja. Daar behoren ze dus allebei toe. Ja, Akon die zat laatst in een podcast. Die heet We Need to Talk. Mm-hmm. En toen vroeg die interviewer van... heb jij meerdere vrouwen? En toen zei hij... I'll leave that to your imagination. En toen zei hij... maar heb jij meer vrouwen dan de president van Senegal? En toen zei hij... that's entertainment. Maar de president van Senegal heeft er twee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. En toen
1: zei hij... mag jouw vrouw?
0: Nou, nee. Ja, nee. Dit zei hij letterlijk. Luister maar.
2: Do your wives... can they have multiple partners?
3: Ja.
2: So only you can have multiple
3: only
2: partners.
3: Man, yep.
2: But in another setup, you're fine with the wife having other partners.
3: I mean, if that's a setup that works for them. The culture that we came up in Africa, culture that certain people came up in the Middle East, and even in Asia, is just totally different from how it is in America and in Europe. So it's just really a matter of understanding that there's different cultures in the world. If you don't understand it, learn it, or find a way to understand it, or if that's not your cup of tea, it's okay that that person can be able to exercise that culture without it affecting you.
0: Sorry, ik vind dit zo makkelijk. Het is cultuur.
1: Het is cultuur.
0: Ja, gelul. Gelul.
1: Nee, maar het is wel cultuur. Dat kan je toch niet ontkennen?
0: Nee, ik vind het te makkelijk. Als jij dan zegt, nee, maar mijn vrouw mag het niet. Ik vind het gewoon, nee, sorry. En ook gewoon doen alsof dit voor iedereen zo geldt.
1: Nee, ik denk dat die twee dingen misschien te dicht op elkaar zaten. Maar je kan niet ontkennen dat er op andere plekken in de wereld een andere cultuur... Ik bedoel, in Bhutan mogen vrouwen meer mannen hebben. Mm-hmm. Omdat ze daar de erfpacht van het land gaat naar de oudste dochter. Mm-hmm. En die heeft meerdere mannen nodig om het land te kunnen bewerken. Dus dat is daar de cultuur. Dus moet je daar naartoe.
0: Ja. Maar ja, kijk, weet je wat het ding is? We leven natuurlijk in een wereld waarin mannen meer macht hebben dan vrouwen. Mm-hmm. En daarom vind ik dit gewoon een beetje irritant om
1: dat
0: te horen.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Dus Akon, dag.
1: Ja. Maar we gaan hem nog wel draaien.
0: Ja,
1: je moet hem wel aankondigen soms. Hij staat voor op de lijst.
0: Ja, dat is wel waar. Maar dan noem ik hem wel polygamist Akon. Ja. En dit is pianiste en zangeres Alicia Keys. Oh.

0: Ze is er helemaal klaar mee.
1: Maar wat een lekker nummer.
0: Ja, hè? Echt. Nia Smith. Smith. Ik zei Smith als Jan.
1: Nee, Smith.
0: Ja, Smith. En Limit wel als Smith. We zijn hier door jullie, is een uitdrukking die veel biculturele Nederlanders wel eens hebben gedacht of zelfs uitgesproken, durf ik te stellen. Mm-hmm. Het is ook de titel van het nieuwe boek van Ragna Heidweiler. Daarin volgt ze haar eigen familiegeschiedenis van India via Suriname naar Nederland. Ragna, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe vaak denk jij nog, wij zijn hier door jullie?
2: Nou, de laatste tijd vrij regelmatig, toch wel.
0: Ja,
2: zeker, ja.
0: Zeg je het wel eens?
2: Nou, ik gebruik het wel vaak om dingen uit te leggen, inderdaad. Ja, zeker.
0: En dat is dan niet een conclusie die je pas na het schrijven van je boek hebt getrokken?
2: Nee, die conclusie was er eigenlijk al wel. Ik kende de uitspraak ook al. De hele uitspraak is eigenlijk: wij zijn hier omdat jullie daar waren.
0: Ja.
2: Nou ja, zoals je al zei, het is een uitspraak die heel vaak terugkomt in teksten over het koloniale verleden. Heel veel mensen kennen hem. De titel van mijn boek is een soort ingekorte versie daarvan. En wat ik ermee wil zeggen is dat migratiesamenlevingen zoals de onze eigenlijk voortkomen uit het kolonialisme.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar wordt wel eens aan voorbij gegaan, hè?
2: Daar wordt heel vaak aan voorbij gegaan, ja, zeker. Ja, en Nederland-Indië, Suriname, de Antillen, daar waren de Nederlanders eerst. En daarna kwamen die rijksgenoten die bij Nederland hoorden. Onze ouders en onze grootouders, die kwamen naar Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk zie je dit nog steeds gebeuren natuurlijk met hedendaagse migratie en arbeidsmigranten die hier komen, omdat wij goedkope arbeid nodig hebben voor de Nederlandse economie. Dus het is eigenlijk een titel die gaat over dat koloniale verleden, maar ook heel duidelijk over wat er nu nog steeds gebeurt. En het vingerwijzen naar migranten die dingen niet goed zouden doen.
0: Ja.
2: Dus dat is wat ik ermee heb willen zeggen.
0: Want ik denk dat inderdaad, hè, als je het dan hebt over het koloniale verleden, dat mensen dan inderdaad zouden kunnen zeggen: ja, maar dat is toch lang geleden. Maar wat jij in je boek laat zien is dat dat eigenlijk gewoon een systeem is van Nederland.
2: Ja, en het is natuurlijk eigenlijk een heel kapitalistisch systeem. Hè. Het gaat om winst boven mensen. Ja, en dat zien we natuurlijk nu nog steeds in de landbouw, in de kassen, in werk wat Nederlanders vaak niet meer willen doen. Dat daar weer goedkope arbeidskrachten voor gehaald worden. Dus dat koloniale denken, dat zit nog heel erg in de manier waarop we naar arbeid kijken en arbeidsvoorziening.
1: Nou ja, en het altijd nastreven van economische groei.
0: Ja.
1: Hè, dus dat is heel belangrijk.
2: Groei.
1: Je moet altijd meer. Het is nooit genoeg.
0: Ja.
2: Nee, dat is heel lastig, want daar zitten we allemaal natuurlijk ook in. Maar ja, ik wilde wel laten zien van dat komt ergens vandaan. En het gebeurt nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Nou zijn Wansi en ik en jij Surinamers. En we hebben best wel kennis over de geschiedenis. Maar niet iedereen zal begrijpen hoe de mensen uit India in Suriname terecht zijn gekomen. Want India was geen kolonie van Nederland.
0: Nee, en dat jij überhaupt Surinaams bent, hè, is voor mensen ook een soort...
2: Ja, precies. Nee, mensen hebben een heel ander beeld bij de Surinamer.
0: Mm-hmm.
2: En dat is toch vaak de Surinamer met Afro-Surinaamse roots.
0: Mm-hmm.
2: En dat er ook een band is met India, dat weten de meeste mensen eigenlijk niet. En het woord Hindoestaans roept heel veel verwarring op. Omdat het lijkt te verwijzen naar het hindoeïsme. Maar Hindoestanen hebben wel wortels in India, maar zijn niet per se hindoes.
1: Nee.
2: En ze kwamen uit Brit-Indië, om het nog verwarrender te maken. Wat nu India is, was toen nog het koloniale Brit-Indië. En de mensen die naar Suriname kwamen na de afschaffing van de slavernij, dat waren dus Brits-Indische contractarbeiders. En die noemden zichzelf later Hindoestanen. Omdat het gebied waar ze vandaan kwamen in Noord-India, dat heette Hindoestan. En daar is die naam eigenlijk van afgeleid.
1: En kan je uitleggen wat het verschil is tussen tot slaaf gemaakt of contractarbeider?
2: Ja, nou, dat is wel. Daar is natuurlijk een wezenlijk groot verschil. Slavernij, ja, dat is natuurlijk onvergelijkbaar. Een van de grootste misdaden tegen de mensheid ooit gepleegd. contract arbeid moest wezenlijk iets anders zijn dan slavernij. Want slavernij mocht niet meer. Dus contract arbeid werd eigenlijk uitgevonden om door te kunnen gaan met het aanvoeren van goedkope arbeiders. En het grote verschil was dat deze mensen een contract kregen. Want dat moest dan de vrije wil van dwang onderscheiden. Alleen de meeste contractarbeiders waren mensen die niet konden lezen, niet konden schrijven. Dus die geen idee hadden van wat een contract was, wat daarin stond, in wat voor land ze terecht zouden komen. Dat ze met een boot helemaal maanden ver weg naar de andere kant van de wereld gebracht zouden worden. Ze wisten niet in wat voor omstandigheden ze terecht zouden komen. Er werd ze een loon beloofd. Dat loon dat bleek uiteindelijk niet zo gunstig uit te pakken als er was voorgespiegeld. En als zij het werk volgens de plantagehouders niet deden naar behoren, dan konden ze volgens het strafrecht vervolgd worden. Dus dan waren er ook lijfstraffen mogelijk, werden ze ook opgesloten. Dus de hele mentaliteit van die plantagehouders die daarvoor nog vaak tot slaaf gemaakt hadden, die verschilden eigenlijk niet zo.
0: Nee.
2: Maar de voorwaarden verschilden wel.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En wat jij nu allemaal beschrijft, dat is eigenlijk ook een van jouw voormoeders gebeurd. Toch?
2: Ja.
0: Die ook met een baby naar Suriname is gelokt, wil ik eigenlijk zeggen, ja, onder valse voorwendselen. Maar dat is dus ook een beetje wat jij beschrijft in je boek, hè? Je familiegeschiedenis.
2: Ja, ik volg mijn voormoeder, Utmi Ramtahal, die heb ik gevonden in het Nationaal Archief. En zij was de eerste voormoeder uit mijn familie die vanuit Brits-Indië naar Suriname ging met haar eenjarige dochter. En aan de hand van haar levensloop heb ik eigenlijk het hele verhaal van de contractarbeid in kaart proberen te brengen. Dus ik ben eerst naar India geweest. Ik heb de haven bezocht waar de contractarbeiders op de schepen stappen naar Suriname. Ik ben naar de regio geweest waar zij vandaan kwam. En ik heb daar ook gesproken met mensen die daar nog steeds wonen. Het is nog steeds een heel groot landbouwgebied waar nog veel armoede is. Maar ook waar het steeds beter gaat met bijvoorbeeld de meisjes die daar nu opgroeien. Mm. En Utmi is dus daar op het schip gestapt in Calcutta. En vervolgens op plantage Jachtlust, een koffieplantage bij Paramaribo in Kommerwijnen, is ze terechtgekomen. En ik ben ook daar naartoe geweest voor 3 maanden met mijn gezin. En toen ben ik op de plantages ook onderzoek gaan doen. Heb ik zo het verhaal van die contractarbeiders in kaart kunnen brengen.
0: Nou, wat mooi. Überhaupt voor jezelf lijkt me dit mooi. Maar natuurlijk ook interessant voor ons als lezers. Wij zijn hier door jullie is de naam van je boek dat gisteren uitkwam. Morgen is de boekpresentatie, heb ik begrepen. Dus Ragna, heel veel plezier daar.
2: Ja, dank je wel.
0: En bedankt dat je dit wilde vertellen.
2: Ja, dank je wel voor je tijd.
1: Oké,
0: doei doei.
2: Bye.
0: Snoop Dogg. En Snoop Doggy Dogg was het toen nog, hè? Dit is Who Am I?

0: kijk. En dit is dus alleen voor kenners. Ik kijk naar From. Althans, ik heb net 3 seizoenen af. En daar zit een karakter in dat Elgin heet.
1: Elgin?
0: Ja, ja, ja.
1: En daar lijkt zich op.
0: Ja, dat doet hij me aan denken. Ah, ook zo, gewoon zo'n grote lieverd.
1: Mm.
0: Ja, ja. Okay. Alhoewel Elgin een beetje een dommie is in de serie.
1: Ja.
0: En als je nu aan het luisteren bent en From kijkt, please app me, want ik wil hierover praten. De NPO Luister-app.
1: En aan mij heb je niks.
0: Nee, want jij kijkt geen series. Dus vandaar dat ik ook inderdaad eventjes deze niet aan jou richt.
1: Community support.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik wil het gewoon hebben over de laatste aflevering van From seizoen 3. Maar goed. Wij vroegen vandaag, wat zou jij willen horen dat te maken heeft met schoonmaken? Of wat jij opzet tijdens het schoonmaken? Bart, die doet altijd lekker de afwas. Onder het genot van René en Angela's I'll Be Good.
1: Mm-hmm.
0: Wilma, die zei, ik heb Omar en Stevie Wonder's Feeling You een tijdje geleden weer eens gehoord. Sindsdien al meerdere keren op repeat tijdens de afwas. En heel hard
1: echt
0: meezingen.
1: Gruwelijk lekker nummer.
0: Ja, ja, helemaal eens. Maar vandaag nemen we even een afslagje.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Met een rapper die we niet heel erg vaak draaien.
1: Rapper de Klep.
0: Waar komt hij vandaan? Detroit?
1: Over wie gaat het?
0: Marshall Mathers.
1: Dat is Detroit, onmiskenbaar.
0: Ja, hè?

0: er kwam nog een lekkere suggestie van Natasha binnen, zie ik net.
1: Wat dan?
0: You Don't Have to Call van Usher, daar maakt zij mee schoon. Snap ik ook, want het gaat lekker uptempo. Ja.
1: Dan ben je zo klaar met stofzuigen.
0: Nou, ja, dat vind ik zo...
1: Dat is gewoon, zo'n oude automatisch ding, dat stofzuigt als je weg bent.
0: Ja, dus kijk, dat ding is, dat willen we. We willen ook een schoonmaakster op zich, iemand die dat doet voor ons. Maar dan moet het huis natuurlijk wel zodanig opgeruimd zijn dat dat ding overal bij kan. Dus dan ben ik alsnog bezig.
1: Jij zit
0: toch?
1: In een clusterfuck.
0: Best wel. Ja, ik heb een kleuter ook, dus dat helpt niet.
1: Dat is waar, een kleuterfuck. Ja. Hey, ik
0: dat
1: zie
0: klinkt
1: drie
0: een beetje
1: smerig.
0: Wat zeg je?
1: Nee, maar zo bedoel ik het niet. Dat weet je zelf ook.
0: Ja.
1: Nu zie ik drie liedjes staan, maar ik denk dat we tijd hebben voor maar twee. Wat voor keus gaan we dan maken?
0: We gaan maar twee liedjes draaien.
1: Ja, maar er staan er nog drie.
0: Nee, Kelani hebben we.
1: Ja?
0: En Boyz II Men.
1: Oké, dus Mercy valt weg.
0: Ja, die valt zeker weg. Nee,
1: keuzes maken. Radio is ook keuzes maken.
0: Ja, zeker. Heel snel nog eventjes, zometeen na het nieuws... dan hoor je Anthony Hamilton's Mama New Love. Tony staat weer klaar met Feels Good. En ook een dame die zegt... als jullie met z'n vieren gingen eten...

0: dit is Whitney Houston.
1: Natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Hè?
0: Heet het nummer ook alweer? It's not right, but it's okay.
1: Precies. Ja.
0: Maar ik vind het een beetje onzin, hoor. Want ik ga heel vaak met z'n vieren eten. En dat delen we misschien wel door tweeën. Ik betaal, jij betaalt. Dus ik vind het nog niet genoeg prijsmateriaal.
1: If six of y'all went out, ja, then four of you were really cheap. Because only two of you had dinner. I found your credit card receipt.
0: Ja, maar dat is geen bewijs. Want misschien heb ik voor twee betaald. Iemand anders voor die andere twee. Iemand anders voor die andere
1: nee,
0: twee.
1: Nee, je zit nu redenen te verzinnen. Ik geloof hier helemaal niks van.
0: Nou, is je zaak.
1: Ja. Oh, Boyz II Men en het prachtige Water Runs
0: Dry. En dan kom je uiteindelijk hier terecht. En dan praten we niet meer.
1: Klopt. We gaan ermee stoppen.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaat vernield, reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de aller

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt